0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. Het vuur begon in de kruipruimte van de parkeergarage en had zich uitgebreid naar de spouwmuur. De brandweer had grote moeite om het vuur te bereiken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Ongeveer 150 mensen hebben gisteravond in het Gelderse op Heusden gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Het gaat vooral om jongeren. De gemeente had extra veiligheidsmaatregelen genomen zodat het protest rustig zou verlopen. Bij een eerdere demonstratie in september liep het uit de hand. Toen werden 14 mensen aangehouden na vernielingen en vuurwerk tegen agenten. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma kreeg tijdens de uitreiking in Amsterdam Carré de meeste stemmen van de Nederlandse kijker. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Hij won de televisiering voor beste presentator. Actrice Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De bevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel en zijn daarom onwettig verklaard. Het onderzoek naar Andrew gaat wel door. Volgend jaar wordt bepaald of in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. Het vuur begon in de kruipruimte van de parkeergarage en had zich uitgebreid naar de spouwmuur. De brandweer had grote moeite om het vuur te bereiken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Ongeveer 150 mensen hebben gisteravond in het Gelderse op Heusden gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Het gaat vooral om jongeren. De gemeente had extra veiligheidsmaatregelen genomen zodat het protest rustig zou verlopen. Bij een eerdere demonstratie in september liep het uit de hand. Toen werden 14 mensen aangehouden na vernielingen en vuurwerk tegen agenten. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma kreeg tijdens de uitreiking in Amsterdam Carré de meeste stemmen van de Nederlandse kijker. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Hij won de televisiering voor beste presentator. Actrice Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De bevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel en zijn daarom onwettig verklaard. Het onderzoek naar Andrew gaat wel door. Volgend jaar wordt bepaald of in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. 7 omroepen willen opheldering over de gang van zaken rond de Nederlandse deelname aan het Songfestival. De omroepen willen van de bestuursvoorzitter van de NPO weten uit welke middelen de Nederlandse afvaardiging wordt betaald. Dat juist in de tijd dat omroepen juist moeten bezuinigen. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonste. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen. Vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio.

0: Ook wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. 7 omroepen willen opheldering over de gang van zaken rond de Nederlandse deelname aan het Songfestival. De omroepen willen van de bestuursvoorzitter van de NPO weten uit welke middelen de Nederlandse afvaardiging wordt betaald. Dat juist in de tijd dat omroepen juist moeten bezuinigen. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonste. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
3: Laat DecoKe jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKe, DecoKe. DecoKe vind je in Winschoten. En DecoKe Ineke Breedveld vind je in Nieuw-Buinen.
4: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat de pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
3: Ook voor de mooiste buitenzonwering, screens en rolluiken ga je naar DecoKe. In Winschoten en in Nieuw-Buinen.
5: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
6: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
7: Je huis zegt wie je bent. Een meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klasinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
5: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
8: Bronbemaling nodig? Vraag WA Spittors Bronbemaling. Je vindt WA Spittors Bronbemaling ook op Facebook. Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
9: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
10: Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
11: Nostalgie Pallas bestaat 20 jaar. En dat vieren we. Van 5 tot en met 11 oktober 20% korting op de hele collectie. Nostalgie Pallas. Alles voor huis, tuin, horeca of je barretje thuis. Op maar liefst 8000 vierkante meter. Kom langs in Noordhoorn. Of bij onze nieuwe vestiging van 4000 vierkante meter aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. Zie ook nostalgie-pallast.de.
12: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl. En maak kans op maar liefst €1.450 aan geldprijzen. Mooi dat zo kan.
13: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een...

0: Vlier.
1: Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen?
4: Drakentemmen in het Verre Oosten?
5: Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Oh ja, Van der Vlier figuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
0: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
6: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
7: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
6: Alleen in november. 10% korting op ski- en snowboardonderhoud. Te Velde. Buitengewoon goed.
8: Mooi mensen. Mooi mensen. Hallo, hallo. Nog hako de blauw en de blip zo. We de domers hebben we ook. Cars, jeans en de hoedverkoop. Nou, 2 stuks voor maar 69 euro.
9: Venema, Finsterwolde. Dat is voor de jeans.nl.
8: Als de bliksem, nog Venemold.
10: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA Formatie en de Maarten Utsu Wolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwe, Boy Voitocht, Dik en Dorstig en nog veel meer. Tickets via jnaformatie.nl. Adjo.
9: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
8: Als de bliksem, nog Venemold.
11: Je badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
12: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
13: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
14: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
15: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
16: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-23419.
17: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
18: Hits. Das Radio.

0: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
1: Jazeker.
0: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
1: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
0: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
1: Zeker ze weten.
0: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
1: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
2: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
3: Eems Delta Schilders Delfzijl. De vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
4: Hallo, hallo Holland! Hier Autohaus Thieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Thieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Thieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rutenbrock. Check autohaus-thieben.de.
5: Aanstaande zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
6: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst wat €1.550 aan geldprijzen.
5: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
6: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kan.
5: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18 plus.
7: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Efting Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
8: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
9: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
10: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 7 uur.
11: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen al voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt het onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 70.000 mensen, waarbij 400 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. 7 omroepen willen opheldering over de gang van zaken rond de Nederlandse deelname aan het Songfestival. De omroepen willen van de bestuursvoorzitter van de NPO weten uit welke middelen de Nederlandse afvaardiging wordt betaald. Dat juist in de tijd dat omroepen juist moeten bezuinigen. En de Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens Coming Out Dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met een motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging wel een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
5: Morgen 2, bijna 3 minuten over 7 op de mooiste dag van de week, namelijk de vrijdag. En dan is het ook nog eens een keer de laatste vrijdag van de week en verzoekvrijdag. En ook nog eens een keer een vrijdag waarin we rondom het verkeer niks te melden hebben. Geen snelheidscontroles, geen files, niks bij ons bekend. Dus lekker vol gas richting het weekend. En dat doen we met een verzoekvrijdag, dus heb je een verzoekje, spreek het in en stuur het op.
12: Behagelijk die warmte. Welk soort haardhout je ook kiest, alles voor in je hout- of pelletkachel. Bestel je online via haardhout-hofman.nl. Haardhout en houtpellets door heel Nederland bezorgd. Of kom langs Paul aan de N34, afslag Exlo. Haardhout-hofman.nl.
13: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
14: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriesgelo.
15: Autozorgen? Heb je onderhoud of reparatie nodig? Of misschien wel een andere auto? RTO Autoservice is er voor je. In Stadskanaal en Valthermond. Maak nu eenvoudig online een afspraak in onze Bosch Car Service werkplaats. Op rtoautoservice.nl. RTO Autoservice, de specialist in betrouwbare occasions.
16: De hoge energierekening.

0: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
1: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
2: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl. En maak kans op maar liefst €1.450 aan geldprijzen. Mooi dat zo kan.
3: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldenkerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservice.

0: Dit is de verzoek vrijdag, zeg maar. Voor een verzoekje, een groetje of wat je ook maar kwijt wil, behalve je schoonmoeder, spreek het in op 085-114-39-39. Mooi dat zo in.
1: Dag Wim. Chris Schipper Ron weer. Dit keer vanuit Antwerpen. Maar iets moois van Heino. Fijne uitzending.

0: Dat is een lekker vrolijk begin. Heino!
1: Amateurs en luisteraars, een hele bijzondere en oprechte goedemorgen. En we hopen dat onze vangst goed is in spraak en muziek.
2: Joho, woepie, boego, arrivederci, bye bye.
3: Hoppak, dat valt, boom de zee, dum.
0: Ja, hé. Het is geen verzoekvrijdag op maandag, ook niet op dinsdag, op woensdag, op donderdag. Maar het is verzoekvrijdag op vrijdag.
4: Yes.
0: Twee uurtjes lang de beste hits. Tenminste, als het aan jullie ligt. Want jullie zijn de baas over de zendtijd voor de komende twee uurtjes. We draaien alleen maar verzoekjes. En we draaien alleen maar gesproken verzoekjes. Zo moet ik het zeggen. Dus als jij een felicitatie hebt. Je wilt iemand feliciteren of iemand de groeten doen. Of iemand juist niet de groeten doen. En je hebt daar een leuke suggestie bij qua muziek. En dat past een beetje bij hits. Hè. Het moet wel een beetje passen. Wij draaien heel breed. Maar soms komen de verzoekjes bij en denken van nou, dat wordt wel heel erg extreem. Maar dan moet het wel heel gek lopen. Dus heb je een leuk verzoekje en je denkt dat het bij ons past, dan mag je het inspreken. En dat gesproken appie stuur je naar mij toe op 085-114-39-39. We hebben geen win met het begin. We gaan geen bingo-kaarten weggeven. Alhoewel we zondag natuurlijk wel gaan bingoen. Maar de man die zondag gaat bingoen, die is hier straks om 9 uur ook al. Baptist FM in stereo en RDS. En we gaan het, want het is vrijdag, natuurlijk over het weer hebben. Want ja, hoe gaat het weer eruit zien als we weer twee dagen vrij zijn? Maar goed, dat allemaal vandaag. Tussen 7 en 9. Pak een kop koffie erbij, je mobieltje en kom erop met je verzoekjes.
5: Rechtstreeks vanuit de Poort van Nederland is dit Legitiem voor u aan de band. Hit, Das Radio.
6: Goeiedag, Wim. Mooi. Hey, jong plaatje van de Gardena's, Marietje. Dan gaan we hem terug in de tijd. Prachtig. Goeiedag.

Ja, Drent, goedemorgen. Zou je wel voor Jochem van Technisch Centrum Janssen even Seks op de Maan willen draaien? Want de kerel is vandaag eventjes niet meer op kantoor, maar even met zijn echte handen aan het werk op de bouw. Nu kan hij even vieze praat hebben in plaats van vieze filmpjes kijken. Yo.

Ja, goedemorgen even. Zou even de groetjes willen doen aan Joost en Martin in het huizen en zeggen dat ze moeten opschieten met hun luie kont. En wil even draaien.

0: is.
1: Jazeker wel.
0: Ja, dat is zo lang uit mis. Kropisch Loetendam.
1: Wereldbekend in heel Muntendam en omgeving. Plaatje werd ooit gezongen 30 jaar geleden door Jacob en Bronno. En ja, dankzij hits werden in één keer een hit. Hè. Geweldig. Krappie Slo uit Muntendam. Het is verzoekvrijdag op vrijdag. En het is vandaag eens even kijken, 9 oktober. Morgen, en ik had hem gisteren aan de telefoon, wordt de alcoholist, nee, de accordeonist. Of is het nou alcoholist? Nee, de accordeonist, alcoholist van het welbekende dansen stemmingsorkestje Desperando's. Herman Keijzer wordt morgen, ja, 65. En dat gaat hij morgen niet vieren, maar volgende week. Want morgen moet hij optreden in Musselkanaal. Maar Herman wordt 65 en hij is nog steeds populair. Luister maar.
2: Ah, Wimpy, ja, Wimpy. Kan jij wel even een sexy weekend draaien? Ja, want je weet het, om 9 uur hebben we weekend, dan gaat de fles bier open en de koffie aan de kant. Je weet wat David altijd zegt. Nou, fijn weekend Wim. Mooi.
3: Ja, goedemorgen Wim. Hier alles in vanavond de boerenbunders bij de nieuwe Krim. Onder het maaikarven met de kraan. Doen we een plaatje van sexy weekend, omdat bijna zover is. Hè. Ik zeg, maak er een mooie uitzending van. We lusten weer met aan deze kant. Kalm bij zand.

0: Hoeveel hits kun je niet heen? Hits. Das Radio.
1: Morgen, Wimpy. Hey, draai maar een mooi plaatje voor de jongens daar bij Top Groningen. Even voordat ze lekker wakker worden, hè, want schiet daar volgens Sodomiet erop. Doe maar een Lawine Boys met Zebra. Yo, bedankt. Groep de Betontaxi. Hey.

0: Vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel. Of kijk op dehaanglasservice.nl.
1: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
2: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze.

0: Beatles, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijsjon in Drouwen-Lamont.
1: Je vindt jouw stijl Bijsjon.
2: Oh, oktober is woonmaand bij Sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Rommelbius. En container nodig? Kijk op strakmeijercontainerverhuur.nl.
5: Scheper Grote Gast. Jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
6: Koops Metaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Boskoper Verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskoper Verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskoperverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
9: Vanavond ga ik mijn motorheld verrassen. Al jaren wil hij met mij de Route 66 gaan rijden, maar ik heb geen motorrijbewijs. Tot vandaag. Nu alleen nog een mooi lederen pak. Auto- en motorrijschool Schipper in Onstwedde. Bel 0599-332-134. Dat is een geslaagde keus.
10: Feuerwerk verkauft Kieben in Rutenbroek. Meer

0: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
1: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
2: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
3: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
4: Inderdaad, een beetje.
3: Wat bedoel jij met een beetje?
4: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun vier seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
3: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
4: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
5: Morgen. Het weekend komt dichter en dichterbij. Sterker nog, je kunt vol gas richting het weekend. Want we hebben rondom het verkeer geen enkele melding. Ik heb geen flitser, geen snelheidscontroles, geen overstekend wild of wat dan ook. Mocht je wel iets hebben gezien, je mag me even bellen of appen. 085 114 39 39. En op datzelfde nummer komen

0: Das Radio.
1: Goedemorgen, Wim. Heb je misschien ook het nummer van Annie? Annie Uit de Bochten? Alvast een goed weekend allemaal. Groetjes uit Loppersum. Hoi.

Wij zijn met de vrachtwagen met en wij luisteren de hits. En zou er misschien een nummertje mogen komen van Jannes van Zwevend naar Geluk?

0: Nou is zelfs zijn zoon Jan in de voetstappen gestapt van zijn vader Jannes. En als je naar het singeltje luistert, dan denk je van nou, het is Jannes zelf. Hetzelfde orkestbandje, ongeveer. Dezelfde stem, maar ja, het mag ook, het is zijn zoon, hè. Dit was de koning zelf met Zweven naar het geluk. Vrijdag, de laatste van de week. Verzoek vrijdag. Dus heb je nog een leuk verzoekje? Spreek het even in en stuur het deze kant op 085 114 39 39. Wacht er niet te lang mee, want het is al behoorlijk vol. En het is vrijdag, dus het weekend staat voor de deur. Wat gaan we doen met z'n allen? Nou, barbecue wordt hem niet hoor. Op deze vrijdagochtend is het bewolkt, trekt de regen vanuit het westen over het land. Ook vanmiddag en vanavond vallen er geregeld buien. Alleen het zuiden houdt het vaker droog. In het westen en noorden valt 15 tot 25 mm water. In het zuidoosten een stuk minder. De wind waait matig tot krachtig. Uit het zuidwesten kracht 4 tot 6. En aan zee met windstoten tot 75 km per uur. En het wordt vandaag 14 tot 18 graden. Morgen wisselvallig met buien. Ja, er komen ook af en toe wel een zonnige periode tussendoor. Maar dus ook die buien. De wind waait meest matig tot vrij krachtig uit het westen. Aan zee krachtig met zware windstoten. Het wordt dan ongeveer 13 tot 16 graden, dus nog ietsje koeler dan de dag van vandaag. Met de hoogste waarden in het zuidwesten van ons land. En ook zondag vallen er buien, maar minder frequent dan zaterdag. Tussen de buien door, zonnige periode. De wind is matig tot krachtig en de temperatuur, ja, kan er niet meer van maken. 14 graden.
1: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Veegservice Friesland uit Gorredijk. Veegservicefriesland.nl.
2: Ja, goedemorgen Wim. Draai maar even aan de pan bij mij vandaag. Je schiet weer boot. Nou, goed weekend. Mooi.

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.
2: Hey Wippie, goeiedag kerel, waren we weer. Hey Wim, heb je ook een praatje van Gerrit Uitenberg? En het nummer is van Ik heb nood is mazzel. En speciaal in voor Dolph Mebbeling, die alle knooien.
3: Gooi je eens ook eerst.
2: En zet die hem wel draaien voor vandaag. Allemaal een fijn weekend.

0: En dan is het alweer bijna 10 minuten voor 8 geworden. Het eerste gedeelte van de ochtendshow zit er bijna op. Verzoek vrijdag, waarin we zometeen een verzoekje hebben van een Surinaamse taxichauffeur in Nederland die van Groningstalige muziek hoort. Maar eerst deze.
1: Goedemorgen Wim, hallo. Dus twee mooie plaatje draaien van de Classics met Ashes and Diamonds. Even speciaal even Gerry Niesen die mij morgen weer komt helpen. Grote vriend, tot morgen. Een van de beste show voor machinist van Wieringa, Peter Meijer. En dan helemaal bij elkaar nemen voor Dirk. Hij komt eraan jongens, dankjewel Wim, fijn weekend. Later, mooi.

0: Goedemorgen Wintrin. Kan je een lied voor me draaien? Voor de jongens van collega's van voedselbedrijf Borger. Groetjes Stanley, lied van Edestal. Later.
1: Eerst was

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
2: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Grondwerkzaamheden of bestratingen nodig? JH Verhuur regelt het allemaal. Met eigen kranen, mankracht en vakkennis klaren wij de klus. Kijk op jh-verhuur.nl.
4: Hey, je bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
5: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
4: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
6: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
7: Bouwservice HJ Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
8: Alles in één keer kloor.
9: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
10: Gritter Chalets en Staakcaravans.
9: Kijk op grittercaravans.nl.
11: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer-Compascum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montage. Kom naar Hubo Excel in Emma Compascu. Hubo helpt.
12: Nieuwe bedrijfsunit.
13: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
14: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd.

0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelbandje. Pak je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
2: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op Reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Reer breekt door. Echt door alle puin. Op locatie gebroken. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Kijk op reer.nl.
4: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
5: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om 4 Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van €50 miljoen. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende EU-schuld, die momenteel €740 miljard bedraagt en in 2027 naar €1 biljoen groeit. Oorzaken zijn steun aan Oekraïne, rentestijgingen, defensieuitgaven en het coronaherstelfonds, waaruit nog €112 miljard aan herstelbetalingen openstaat. De Rekenkamer trof daarnaast €45 miljard aan onregelmatigheden. In het Noord-Limburgse Wel worden huizen opgetild om droog te blijven bij maasoverstromingen. Inwoners hebben ervaring met wateroverlast in 1993, 1995 en 2021. Waterschap Limburg verwacht door klimaatverandering vaker hoogwater en verhoogt dijken en creëert ook ruimte voor de rivier. Een oude afgesloten Maasarm gaat straks weer stromen als groene rivier voor waterberging en een nieuwe natuur. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, gebaseerd op 35.000 populaties van ruim 6.000 soorten. De helft van de populaties krimpt, terwijl 43% groeit. Natuurherstel is mogelijk, bewijzen succesverhalen zoals de otter en blauwvintonijn. En dan het weer. Vanochtend laat in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
6: Ja, we hebben mooie weekenden gehad qua weer, hè. 3 minuten over 8, goedemorgen, de ochtendshow Drent draait hits. En vandaag is het vrijdag, dus hebben we de editie van de Verzoekvrijdag. We hebben nog een paar plekjes, dus als je wilt, moet even op de valreep. Nog even jouw verzoek of groet inspreken en dan sturen naar 085-114-39-39. Op de A32 een korte file, dat is de weg van Meppel richting Heerenveen. Tussen Wolvega en Heerenveen-Zuid, op dit moment 2 kilometer en 5 minuten oponthoud. En een overwegstoring. En daarom rijden geen treinen tussen Meppel en Steenwijk. En dat gaat in ieder geval nog duren tot 8:15 vanochtend.
4: De hitsverkeersinformatie wordt je aangeboden door auto.

0: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservicestoffels.nl.
2: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
3: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
4: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
5: Jazeker.
4: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
5: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
4: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
5: Zeker ze weten.
4: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
5: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
2: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
6: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
7: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
8: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
9: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
10: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
11: Aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
12: Nostalgie Pallas bestaat 20 jaar. En dat vieren we. Van 5 tot en met 11 oktober 20% korting op de hele collectie. Nostalgie Pallas. Alles voor huis, tuin, horeca of je barretje thuis. Op maar liefst 8000 vierkante meter. Kom langs in Noordhoorn. Of bij onze nieuwe vestiging van 4000 vierkante meter aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. Zie ook nostalgie-pallas.de.
13: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl. En maak kans op maar liefst €1.450 aan geldprijzen. Mooi dat zo kan.
14: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldenkerk en Tolberg. En Veegservice Friesland. Veegservice.

0: Dit is de verzoek vrijdag, zeg maar. Voor een verzoekje, een groetje of wat je ook maar kwijt wil, behalve je schoonmoeder, spreek het in op 085-114-3939. Mooi dat zo in.
1: Wil je een plaatje draaien voor Johnny en Marco? Mijn meisje, ik wil met je vrij in. Groetjes, Antoine.

0: hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt. Zij die ik mis.
1: Weet je, ik krijg een beetje het kerstgevoel bij deze plaat.
2: Ik heb hier een brief voor mijn moeder.
1: Basis is de basis. En de vlieger. Ja, ik weet het niet. Ik heb bij dat plaatje in één keer het gevoel dat het kerst is. En vrienden, laten we eerlijk zijn. Het is vandaag 9 oktober. Ja, ja, ja. De donkere dagen voor de kerst komen eraan. De temperaturen gaan beneden. De nachten worden korter. De dagen worden korter. De nachten worden langer. Het is donker. Ja, het zijn de donkere dagen voor de kerst. Alleen wij gaan je daarin begeleiden. Natuurlijk als Hitsdos Radio. Met de verzoekvrijdag. En ik vertel het nog maar een keertje. Je hoeft niks meer te sturen. We zitten helemaal vol. Luister maar.
3: Ja, goedemorgen, Drents. Groet in het plootje voor alle zandozen hier in Winschoten. En de Vermanieboer. En onze knappe Pieter natuurlijk. Even. En ook voor de kroonmachinisten. En Lupo en Duco. Ja, knap dan maar even mooi op van Jentje Koopmans, even zo'n medley.

0: Hits.
1: Een hele goede morgen allemaal. Hier Johan uit Olbroek graag een plaatje van de Evening Stars.
2: Goedemorgen Wim. Zou jij misschien de Evening Stars kunnen draaien als de zon weer schijnt? Groetjes Jorwin. En doe Herman Beugeling maar ook in de groeten, hè. Hoi hoi, goed weekend. Yo.

0: Dikke hits.
1: Goedemorgen, hier met Jacob Boring. Zou je het plaatje willen draaien van Geert Roosje en Remo Jansen? Het liefste eentje van CWD van Lambert Graswit. Allemaal een hele goede morgen en prettige hits.

Goedemorgen weer, Jan van Midden-Groningen. Maar vandaag buiten de gemeente. Even een stukje richting Nijmegen. Dus ja, een stukje snelwegmuziek, zeg maar. Autobaan van Kraftwerk misschien. Oké, goed weekend. Hoi.

0: gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november met in de feesttent Piraten Power Hour, coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
2: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou.

0: Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
4: Aanstaande zondag tussen 5 en 6 spelen we weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
5: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst wat €1.550 aan geldprijzen.
4: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
5: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Boy, dat zo kin.
4: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18 plus.
6: Jongens, jongens, jongens, wat een mooie vrachtwagen!
7: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
8: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
9: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
10: In Hogeveen.
11: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
13: Slecht plan.
12: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
13: Goed plan, zonneplan.
14: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
15: Op zoek naar een goede en betaalbare elektrische fiets. Debogiebikes.nl.
5: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel. Of kijk op dehaanglasservice.nl.
4: Ja, ja. 8:58. En dezelfde meldingen als een half uurtje geleden. A32, Meppel richting Heerenveen. Tussen Wolvega en Heerenveen. 3 kilometer en bijna 10 minuten vertraging. En door een overwegstoring rijden er geen treinen tussen Meppel en Steenwijk. Gaat nog tot ongeveer 8:45 vanochtend duren. Tot 9:00, de verzoekvrijdag. Dit zijn de laatste verzoekjes.
16: De hitsverkeersinformatie wordt je aangekondigd.

0: DAS Radio.
1: Een hele goede morgen. Zou jij voor mijn vader, die morgen jarig is, de groenteboer uit de boer, misschien trots op jou van Wesley Bronkhorst willen draaien? Goeie uitzending.

0: Ja, goeiedag.
1: Ja, goeiedag.
0: Ja, onder de kop hem. Goeiedag, dit is een melding, zeg maar. Een verzoekje voor de verzoekvrijdag, zeg maar, op vrijdag. De naam is Baptist. Moet je luisteren, aankom zondagmiddag. Dan gooi ik weer de bingo presenteren op de radio. De zomerpauze is voorbij.
1: Ja, goeiedag, ben je weer apart. We zijn al in de kijk zitten.
0: Nou, wees maar niet bang, Wichter. Ik ben blij dat ik weg ben. Zondagmiddag om 5:00 wordt er weer gebingo'd. En om alvast even in de stemming te gaan komen, zeg maar. Heb ik dat plooitje denk ik ook altijd gebruikt bij als ik de bingo begun van die Mario. Hoort die van mijn echternaam ook alweer?
1: Bing?
0: Nee, Mario Beenhout. Die vent van die instrumentale muziek, die kan niet meer zingen.
1: Oh, Matty!
0: Ja. Mario Matty, dat is hem. Ja, daar draai maar even met bingo! Zondagmiddag, is game weer los. Joehoe!

Goedemorgen op deze regenachtige vrijdag. Kan je voor mijn collega Rick een plaatje draaien samen met een bootje van de Apollo Trio? Speciaal voor zijn Ramona. Groeten Automobielcentrale Hofman in Midwolda.

0: maken geen hits, wij draaien ze. Hits, Das Radio.
1: Hey Wimpy, dit is M. Willem, oftewel M. de Keutelbeuker vanuit Zevenhuizen richting Heerenveen. Wil jij even een plaatje draaien voor Ewout, die toch nog onderweg is met zijn vrachtwagen van Simon Loos om de winkels te bevoorraden. Doe maar een mooi plaatje van, hoe heet je ook alweer? Ik zou zeggen, weet je wat? Zoek zelf eens een keer een lekkere leuke plaat uit. Het is ook jouw feestje. Hé, hey, groetjes!
2: Goedemorgen, Wim. Een beetje, hè? Eén dagje vrijdag en dan volgende week lekkere vakantie naar Egypte. Lekker naar de zon. Lekker, lekker, lekker. Moet je van nu voor het regenachtige komen weer eventjes draaien. Gerard Cox. Het is weer voorbij deze mooie zomer. Groetjes, Ronald Heuten.

Goedemorgen, Hiele. Ik blijf uit Midwolda bij Terry Hofman Autocentrale. Een mooi plaatje voor alle truckers op deze regenachtige vrijdag. Zeg, waar ga je heen, lieve trucker van Jannie? En ben ook even speciaal voor Niels en bij de jongens bij Scania. Mooi.

0: Jawel hoor, stap maar achterin. Het voorlaatste verzoekje voor deze vrijdagochtend, 9 oktober alweer. Dit was de verzoek vrijdag in de ochtend. Je kunt het vanmiddag nog even opnieuw proberen. Maar omdat het altijd zo druk is, hebben we tegenwoordig ook de verzoek vrijdag op maandag en op dinsdag en op woensdag. Alleen dan doen we het mondjesmaat even tussendoor. Nu was het 2 uur lang, we hebben nog 1 te gaan. En daarmee stuur ik je dan richting de klok van 9. En dan is het volgens Evert tijd om een biertje te pakken en een balletje mayo. Oftewel, dit is het weekend. Je moet nog even blijven luisteren tot 10 uur, zegt hij, en dan kun je naar huis. Oké, nou, ik vind prima. Ik ga nu alvast naar huis. Ik wens je een bijzonder fijn weekend. Maandagochtend zijn we er weer met een nieuwe Drenthe Draait Hits. En ik wens je veel plezier met zometeen Baptist FM. Vanmiddag met Herman op je radio natuurlijk tussen 3 en 6. En zondag terug van weg geweest in verband met de zomerstop. De Radio Bingo. Kijk maar even op hitsradiobingo.nl. €1.450 gaat de deur uit. En wie weet wel naar jou toe. Dus succes met de bingo. En het laatste plaatje is toch wel een bijzonder plaatje om even mee te zingen. Fijn weekend.
1: Mooi Wim. Draai maar een 1, 2, 3. Gerom de Nijkerij van Harry Poester. Even speciaal voor Hulko Spolder. Wanneer dat weer zin is, hè? Ik stuur dat wel weer filmpjes. Mooi.

0: eerlijk weet ik, ga je toch ook allemaal neukerij? Ik heb wel allemaal meer draaien, ik heb er allemaal meer draaien, maar ga je toch ook de neukerij? Ja hoor.
1: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
2: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
3: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
4: Hallo, hallo, Holland! Je Autohaus Tieben! Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper! Autohaus Tieben is namelijk de Occasion-Specialist voor in- en verkoop. Repariert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-Meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid, gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben, net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
5: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis... En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
6: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA Formatie en de Maarten Utsubolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwe, Boy Voitoch, Dik en Dorstig en nog veel meer. Tickets via jnaformatie.nl. Adjo!
7: Feuerwerkverkauf Tieben in Rütenbrock. Meer dan

0: echt. Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk. Gritter Chalets en staakcaravans. Kijk op grittercaravans.nl.
1: Voor drijfmest, vaste mest, kunstmest, kalk en compost belt u van Nieuwe Huizen ten Post 050 2 30 60 40.
2: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonus Gansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groenten, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
3: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit. Van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
4: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om vier Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van 50 miljoen euro. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende EU-schuld, die momenteel 740 miljard euro bedraagt en in 2027 naar 1 biljoen euro groeit. Oorzaken zijn steun aan Oekraïne, rentestijgingen, defensieuitgaven en het coronaherstelfonds, waaruit nog 112 miljard euro aan herstelbetalingen openstaat. De Rekenkamer trof daarnaast 45 miljard euro aan onregelmatigheden. In het Noord-Limburgse Wel worden huizen opgetild om droog te blijven bij maasoverstromingen. Inwoners hebben ervaring met wateroverlast in 1993, 1995 en 2021. Waterschap Limburg verwacht door klimaatverandering vaker hoogwater en verhoogt dijken en creëert ook ruimte voor de rivier.
6: Jongens,
5: nou, de afgesloten Maasarm gaat straks te stromen als groene rivier voor waterberging en een nieuwe natuur.
6: Oh, wacht even.
5: Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren
6: gekrompen.
5: Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, gebaseerd op 35.000 populaties van ruim 6.000 soorten. De helft van de populaties creëert, terwijl 43% groeit. Natuurherstel is mogelijk, bewijzen succesverhalen, zoals de otter en blauwvintonijn. En dan het weer. Vanochtend laat in het oosten en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze
6: Jongens, ik kom er zo aan.
5: Vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig.
6: Oh, jongen, wacht maar even.
5: En tot zover het nieuws.

0: más. Chao, nigga más. Chao, nigga más.
1: Ja, we zijn alweer over hier.
0: Chao, nigga más. Echt slime met
1: me. Oh, mooi zo'n doodschoon weer, jongens.
0: Och, wie hij smol. Timmen wie dicht. Maar als je rechtervoest was sterk.

0: zitten.
1: Jongens, is er nog iemand staan erbij? Hoe zit dat?
2: Ja.
3: We
1: bent
3: er weer allemaal
1: bij verdoven. Ik word er
3: ook
1: bang voor.
3: Sleep met de poot van mijn poedie even.
1: Sleep met die poot. Hey, bijzie, ben je er een struik mee, joh? Oh, ja.

0: weer met die boten van mijn poedie. Anders kom ik wel even binnen. Kijk. Het welbekende geluidje op je radio, hè. De Wajaloot is. Even over 9, vrijdagmorgen. Tijd voor een flesje bier en een balletje mayo, jongens. Es geht wieder los. De luisteraars en amateurs, zo staat u hem weer rechtstreeks afgestemd. Baptist FM, zonder Lady Greta aan de knopjes. Dat doen we allemaal zelf vandaag, hè. Moet dat zo kennen, ik ben ook een vakman, hè. Ik ben een professionele discojockey, dus voor mij geen probleem, hè. Ook mixen kan ik, hè. Dus. Maar goed, dat hem tezijde. Het is weer tijd voor Baptist FM, tot een uur of 10. Dus leg het werk maar even neer, jongens en meisjes. En zeg maar tegen de baas, hoor me maar een flesje bier op me, joh. En balletje mayo. En om 10 uur gaan we richting Moeder de Vrouw, hè. Dan is het weekend. En dan komen we morgen wel weer. Maar je weet het, hè. Als je eerder aan het weekend begint, duurt het ook langer. Er zijn onderzoeken in Pekel. Dus. Dan weet je er een van, hè. Tot ziens, jongens. We zullen kijken wat er allemaal draait. Ik moest dit even draaien. Van die vent, hè. Met die poten van mijn booty. Knetterhard in Almelo. Graag een plaatje voor Joran, die harde werker. Plaatje van de Flippers. Heb je klaarstaan, hè?
1: Ja, ja.
0: Evert, bijna weekend, hè? Was er wat moois aan? Doe je de groet even aan Gert-Jan van Tammeling. Bestrating. Met zijn leuke pokkel in Friesland. Goedemorgen. Het blaadje van de Soldierboy. Soldierboy van Koos Blomsma. Voor alle collega's van Heigro en Walda Metselwerken en Andries en Stefan. En Almar, je mag niet op iemands bus schrijven. Vervelend kereltje. Oh, hem ze dat doen, dat mag ook niet, hè. Kijk, ik heb wel even mafioza eruit van Erwin de Vries. Hebben we net gedaan, hè. Groetjes aan de chef werkplaats Stijn Dijkhuizen. Die weer lekker aan het vegen is. Groetjes komen van Vim Mulder, hè. Mooi, dat is oké, jongen, hè. Ja, voor de rest ben ik ook weer op de 27 MC. Staan erbij, natuurlijk. De bijsje erbij, speklaarmeester. Café De Fles is ook weer staan erbij. Café De Fles, hoe laat gaat de kroeg open vandaag? Even wat met de opening, hè. Weet je wat het is? Kijk, hoe laat de kroeg open gaat. Ik dacht er vooral meer van de kroeg die open, hè.
2: Ja, die is ook open vandaag, hè.
0: Oh. Oh. Oh, de kroeg is gewoon de hele dag open. Hartstikke mooi, hè. In Oud-Marsum weer vol aan de band bij Buscher Serrebouw. Geen vrijdagochtend zonder de klanken van Evert. Jongens, kalm aan door in Oud-Marsum, hè. Van werken is nog niemand rijk geworden. Dus kalm aan, duurt maar lopen, hè. Goedemorgen, Evert. Mogen we de gehaktballenkoning van de voetbalvereniging Bareveld Delano Driehuis weer lekker vreten en bierzuipen? Ja, ik vind het prest, hoor. En wil je Erik Blauw vragen waarom hij nog niet zijn contract heeft getekend bij technisch expert Jansen? Deze ligt al een paar maanden te stoffen. Groetjes van de werkvoorbereiding. Ja, waarschijnlijk ben er nog contractonderhandelingen zo wel over zetten gaan, hè? Zetten. Wij wel van die, van dat soort dingen. Evert, wil je wel even controleren of Sam Zuidema van de firma van de Graaf aan het werk is? Of dat hij alweer aan het bier drinken is? Dat kan ik vanaf deze kant niet zien, maar als die man een beetje verstand in de kop is, dan is hij gewoon aan het bier drinken. Het is een stuk mooier dan aan het wagen. Daarom ben ik er al een jodenleven mee gestopt. Het is niks, hè, dat werk. Niks voor mij, hè. Ik kreeg pukkels van. Er wordt weer meegeluisterd naar de veerboot van Ameland. Draai maar even Ameland van Espada. Groetjes van de familie Rozing. Ja, veel plezier door op Ameland. En gedraag je wel een beetje. Niet dat de klachten komen. Komt er allemaal hier bij Hits terecht. Dat wordt niet op de weg, hè. En vooral geen stickers van Hits op de verkeersbord plakken. Dat is verboden. Dat mag niet van de politie. Goedemorgen, strijders. Wij willen die waardeloze Sven Vroma en strijder Jan Willem uit Hoogkerk even de beste wensen. En alle zwoegers van Prezero op de kraakpersauto's ook goed weekend. En ons niet bellen. Mooi van Arjen en Anne-Pieter, proost. Kijk, andere mensen mogen niet toeteren en deze mogen niet bellen. Maar alles wat niet mag is mooi, hè. Dus, jongens, gewoon bel, hoor. Ik wil even een groet doen aan Jaap. Zorg jij voor hem de hakbal van een de Baptist willen draaien? Houdt hij van, hij lijkt er zelfs op. Groet nu straks genoeg, goed weekend. Even de Greta en groet komt van Tobias. Nou, die man heeft wel verstand van mooie muziek, hè. Toch? Wat is dit, hè? Waar komt die, Ben? Dus even kijken wat dit is van Barrel.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Nee.
1: Draai maar even een plaatje voor alle jongens van de Grainmaster Hovenier.
0: Ben u in Friesland?
1: En voor alle jongens van Bernschulte Hoveniers en het Strademakersbedrijf.
0: Ja, ja.
1: Even mijn groetjes aan Jamie Smit, die ligt met Samantha in bedden.
0: Oh.
1: Thank you.
0: Goeiedag. Nou, hij liever dan ik, zeg maar. Maar goed, Dren is onder u, zijn, dus die zal ook wel bij Samantha bedden liggen. Wil je nog liedjes doen aan de kleurenknupper Gert-Jan, die wel weer toe is aan het weekend? En ook even aan Martijn, je moet van Mika Siep even bellen. Zodat je ook niet meer in het donker hoeft te schijten. Oh jongen, wat is dit nou in Barlomo? Hé, hey, de flippers! Jongens, ik ga nog even naar de kantine. Ik hou me nog een flesje bier op en een balletje mayo. Ik denk twee. En ben er zo weer, dus niet weggaan, niet bewegen. Dan moet je zelf ook maar een flesje bier op hè. Mooi dat ook in. Het is maar één keer in de week vrijdag. Dus een dag, hè.

0: Hey, mijn collega-chauffeurs. Belangrijke mededeling vanaf deze kant. Er zit een deuk in de vangrail bij Appingedam. Ik herhaal, er zit een deuk in de vangrail bij Appingedam. Niet inhalen en niet toeteren. Blijft u links rijden en niet toeteren.
1: Ik ben vlak bij een golden rekening meer. Carapito, carapito.
0: Ah, deuk is er alweer uit, jongens. Gaat snel, hè. Mooi dat zo in, hè.

Zo. De luisteraars en amateurs. Koekoek. Dan heb ik hier wat voor berichtjes. We moeten even gas geven, anders redden we dat niet, hè. Gewoon een mooi ding nou dit weekend, jongens. Beetje bams helpen. Bij ons op de voetbalvereniging is weer de wereldkampioenschap Niggerscheissen, hè. De ruiter officieel heet dan spijkerpoepen, maar wie doet altijd met de Duitsers? We hebben een samenwerking met de Duitse voetbalvereniging Heden. Weet je wat het is? Ude Heden die komt dan altijd naar ons toe en dan gaan we gezamenlijk op de wedstrijd, op de velden gaan we zeg maar spijkerpoepen. Maar omdat ze Duitsers zijn, ze verstaan het niet, dus hebben we er gewoon Niggerscheissen van gemaakt, hè. Aankomend weekend. Voor mij zondagmiddag. Zondagmiddag, ja, ik lees net, ja. Dus bij de voetbalvereniging Frieskelo, Niggerscheissen. Met samenwerking met de voetbalvereniging Heden. Mooi dat zo kent. Evert, kun je een ding Sam Zuidema en Van der Graaf zeggen dat we allemaal medelijden hebben dat zijn caddy voor de 100ste keer naar de garage moet? Groetjes, Sjaak Trekhaak.

staan. En dan ga ik wel warm. Zeker altijd, hè. Groeten uit Trapelkanaal. Kun je even de deursboos draaien met... Heb je mijn zwien nog zien? Bedankt, hè. En proost. Vragen ook even richting Trapelkanaal, hè. Hoop dat we daar ook geen storing veroorzaken in sprake en muziek. Hè? Dat alles luid en duidelijk overkomt. Ik ben blij met dit radiostation. Geen radiostation kan het nummer Zilveren Ster. Kan of kent. Kunt u deze draaien? De Zilveren Ster. Het is mooi op tijd, maar ach. Ben je te vroeg dan te laat, hè? Ik mix hem er zo voor de mee, jongens. Geen enkel probleem. Goedemorgen. Wil je Kevin de groeten doen? Die is vandaag 25 jaar. Groetjes, Martin Kaminga. Met alle respect, jongen, maar je kent toch geen Kevin? Nou, Kevin. Kevin Home Alone, is dat dezelfde? Ha, ha, ha, ha. Wat gaat er verkeerd, hè, met die al u van tegenwoordig? Evert, we zijn weer met de groenrace in de Eemshaven. Even de groet aan de mannen van Elsinga en Dijkstra Groen. En draai maar even Jansie de Palingboer. De groeten even, die kan hem, hè? Ja, dankjewel, jongens. Groeten gaat even terug, hè? En die kant op, zeg maar. Hey, Wet. We willen even de groeten doen aan alle kabouters van Prusseno. Ze moeten mij niet meer lastigvallen. Vervelende kindertjes. Groetjes, Vroma.

0: Hoor dat zo kennen, hè? Siska en de Ronaldo's. En Mopbroodje en de Zilveren Ster. Je bent allemaal gek, jongens. Je bent hartstikke gek hier. Ach, te lieve.
1: Hey!

Jongens, zo sta je nog steeds aan voor stemmen op Baptiste FM. Toch nog even een serieus moment in de show. Ik wil het er eigenlijk over hebben, maar ik doe het toch even. Mag ik een broodje erbij pakken hoor, even wachten. Ik kan niet alles tegelijk, hè. Het is namelijk zo, van de week is Douwe Buiter overleden, hè? Douwe Buiter. En veel mensen van jullie kennen hem wel. Hij is binnen 80 jaar geworden. Hij was vroeger bij de band Black Lake natuurlijk. En daar zat ook Joren bij de Dutch Boys. Eerst Henk de Roo overleden en nu Douwe Buiter. En ik ken Douwe ook al Joren, hè. En sterker nog, ik heb met Douwe ooit een keer broodje opnomen, samen met de Dutch Boys. En broodje is nooit uitgekomen, maar deze is gemaakt in de studio van Douwe Buiter. Misschien dat we nou toch de broodjes een keer maar uitnemen, het is natuurlijk wel op behoorlijk hoog niveau. Qua stem en stereo, RDS, alles erop en eruit. Maar even, je wilt het toch even stilstaan. Maar ook even voor de familie en de vrienden en de bekenden en ook de jongens van de Dutch Boys van tegenwoordig. Die natuurlijk Douwe ook al Joden kennen. Maar Douwe is overleden, jongens. Helaas, pindakaas. En sterkte voor iedereen die hem gekend heeft, of nou familie is, of vrienden, of wat dan ook. Ik ben blij dat ik hem gekend heb en dat ik een plootje met hem opgenomen heb. Jongens, kippenvel.

0: van Giet Ballas bestaat 20 jaar. En dat vieren we. Van 5 tot en met 11 oktober 20% korting op de hele collectie. Nostalgie Palast. Alles voor huis, tuin, horeca of je barretje thuis. Op maar liefst 8000 vierkante meter. Kom langs in Noordhoorn. Of bij onze nieuwe vestiging van 4000 vierkante meter aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. Zie ook nostalgie-palast.de.
1: Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.

0: Bouwstoffen.nl. Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
1: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri-Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri-Matching-app op jouw telefoon.
2: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
3: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
4: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
5: We kunnen door.
4: Direct door. Allianz Direct.
6: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
9: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
10: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
15: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martengevelrenovatie.nl.
16: Straks straatwerk. JH Verhuur legt het perfect. Van keramische tegels tot klinkers. Met eigen materieel en vakmanschap. Kijk op jh-verhuur.nl.
17: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op loudijkverhuur.nl.

0: Baptist. Goeiedag, heb je een mooi plaatje draaien? Heb speciaal voor de dakhazen van Van Venrooy. Groetjes, de dakkonijntjes in Oost-Resselen. Draai maar even Paul Elstak.
1: Joehoe!
2: I wanna see the rainbow high in the sky.
0: Discotheekplaats. Jongens, succes door, hè? De dakkonijntjes. Zijn radio met mijn brother. Voor de buren links en rechts, hè?

Lekker, lekker, lekker. Zeker, disco jockey Herman die zit nou thuis en de pen en papier en de streams en allemaal aan ooit te doen. Ja, en dan gaan ze daar met die piratenpower houden net allemaal noord doen, hè. Hij streamt alles aan. Ah, mijn dikke shopmaster werkt wel met hem. Herman! Kijk jongen, dit is Esperando, hè. Herman Keizer die is jarig morgen, hij wordt 65. En als we een beetje mazzelen, dan gaat hij in de fut en dan stapt hij met dat dans- en stemmingsorkestje. Zit nog geen hond op te wachten. Dus. Mooi dat zo kennen, hè? Dus Herman, heel veel plezier in de fut met jou. Bedankt voor al die jaren, gezellige muziek en zo. Oh, oh, oh. Nou ja, het leven gaat er wel om de deur, ook zonder Desperados. Dus het is jammer, maar helaas. Oh, dat mag niet zeggen, dan krijg ik Mintje weer op de kop. Heb jij verteld een grapje? Ja, wat een grapje, Mintje. Oeh, dat leef je gewoon, hoor, die Mintje. Moet een beetje de kopje erbij houden. Nou, moest even Paul Els dingen draaien, hè? Die discotheek praat. Dus bij deze, tijdens de Baptiste van hem, hè. En morgen wordt Herman 65, hè. Herman, gefeliciteerd, kerel, hè. Evert, wil je Dennis van der Steen van Bestratingsgroep succes wensen met zijn nieuwe job als trucker bij Compact Rents? We gaan hem missen. Helemaal wanneer er een vrachtwagen met lampjes komt langsrijden. En wil je wel een wielwissel van eentje bij gaan draaien? Ja, dat wil ik wel hem doen, hoor. Ik mix hem wel in, hè. Alleen wielwissel is niet van één bij gaan, toch? Dan ben je weer onder invloed. En de groeten aan al die strijders die buiten zijn met dit peersweer. Groetjes, Stijn, de Scheve. Ja jongens, de zomer is een beetje voorbij, hè. Ze laten ons in de steek op deze manier. Maar goed. En we samen voor even weer dichter tegen moeder en vrouw aangeroepen, hè. Een beetje lepeltje, lepeltje. Evert, alles kids. Jazeker. En de groeten aan alle Sjapen en Pielertrekkers van Eco Huus. En aan Koetje, die weer op vakantie is. Groetjes aan Kok Kunststof Dakwerken. Je kan nog beter met dit weer op vakantie gaan. Je was net ook al, die ging naar, we gingen hier naar Egypte of zoiets. Een beetje kameel erin, hè. Lars heeft vorige week geweldig genoten bij Lucas en Gea in het casino. Lucas had drak met zing, maar Gea deed niet zoveel. Die had wat tijd over om te knippen, ook naar Lars. Kijk. Maar Lars die stond te swingen. En het de hele week al over. Volgens mij is een beetje gok verslaafd, maar nu ook Gea verslaafd. Groet nu Sabbemeer. Och, oh, oh, wat een bal, jongens. Als je moet mooi horen, maar hè. De god hem, ja. Zo jong kwam mijn oefening bij me konnen. Hey Bert, kist hem krapjes lood eruit. Groet aan alle jongens van Avitech Groen. Ik heb Van Beugel in meurt, ik had nog niet meer harder aangezet, want hij was vanmorgen op die verzoekbarrel op de radio, bij Dreend. En toen draaide ze hem ook al, hè. Krabbie slow, hè, mooi plootje. Greet heeft hem niet meer harder gezet, dus daar kon de buurt er ook van genieten, hè. Even goeiedag, hè. Ik wil mijn lieve vrouw Claudia, waarvan ik heel veel houten groetjes doen. Nu even verder samen bang. Groetjes van Karel. Bist een slijmer, Karel. Mooi wat van je vrouw hebben, zeker. Het nummer van Veendam naar Olle Pekel en van Olle Pekel naar Veendam. Goed weekend. Nou, bedankt hè, Daniel. Evert, zou je misschien Jochem Sterke willen wensen? Hij mag dit weekend niet met mij op stap, omdat hij vorige week stomdronken thuis kwam. En wat denk je nu? Moet hij verplicht mee naar een familieweekend? Het is wel triest, hè? Nou, voor de rest wens ik iedereen een groet weekend. De groetjes komen van de Vonkieboer. Ja, joh, daar krijg je ervan als je er ook in de keek komt. Ja. Luister weer mee in ons midden. Straks weer aan het werk bij Snackbar in Alteveer. Liedje van Gehaktbal. Groetjes, Bartje FM. Ja, la la la, ja la la, ja la la, Gehaktbal. Goed ontvangst in Zeerenberg. Graag een plaatje voor de timmermannen Jeffrey en Ruben van Jansen Terborg. Zeerenberg. Hoe ligt dat er? Polden? Evert!
Ja. Wil jij voor Peter de Timmerman wel even het busje kom zo draaien? Want hij parkeert zijn bus steeds verkeerd. De groeten kan van Robert, Daniel en Gert-Jan. Ja, dat ken je natuurlijk niet, hè? Het busje niet verkeerd parkeren. Ik bedoel, daar komt de politie en dan kreeg je een bekeuring. En hij deel daar weer van, ja, met de kort achternaam het werk geweest, hè? Goeiedag, Evert. Ik wil nog even de groeten doen aan René en Rick, die waarschijnlijk weer met de voetjes omhoog zitten te waaien. Groetjes van de dakgoot-specialist. Nou, jij kan ook beter nieuws komen, want het is geen weer om dakgoot te repareren, hè? Kom in, mooi monkey weer. Even de groeten doen aan de jongens van de bouwkunde uit Startknol. Nou, bij deze, ik hoop dat het hem overgekomen is. En blijven ook even dik aan hem, hè? Wil jij een plaatje draaien voor Sven Harkema en Patrick Tempel en Eddie Druppel aan de kwast? Plaatje Sexy Weekend, groetjes schoonmaakbedrijf De Jonge. Wat nou even, best ook? Piet B. Gratis. Oh ja, ja, ja, ja, ik heb van de week een Sinterklaasliedje meegedaan. Ja, dat klopt, die kwam binnenkort uit. Moe bloedje, hoor. Ik vond alleen jammer, die zwarte pieten, die waren niet zwart. Dat waren van die afgebakken zwarten. Maar goed. Zeg maar, dat is mijn feestje nou, maar ja, ik wil toch even zeggen. Maar dat klopt wel, ja, met Sinterklaasliedje. Kom Sinterklaasliedje aan met twee zwarte pieten. Afgebakken zwarte pieten, zeg maar. En Baptiste Bieg, ja. Hé, doe eens al met dit busje, ja. Ja, maar je bus gaat parkeren, dan krijg je hele grote problemen.

0: Dus, de wedering van een busje, kom zo. Jongens, het is Bino Weekend. Oh ja, maar zondag bingo, hè? Doen jullie ook mee met de bingo? Zondagmiddag, om 4 uur ben ik hier weer. Dan ga ik eerst even een uurtje lang even een beetje mixen en dat soort dingen. En om 5 uur de bingo, hè? De hits, radio bingo, mjong. Hè. Ik heb leuke zomer in de keet zitten bij Greta, daar word ik niet vrolijk van. Dus zondag kan ik weer deze kant op en dan gaan we bingo, hè? Kijk maar even op hits, radio bingo.nl, mjong. Zondagmiddag. Bingo! 1450 euro. De neudeboel zetten. Theo, wil je even stilhouden te kretsen op de 27 MC als ik aan de praat ben? Dan wordt het zo'n rommelpotje.
1: Oké.
0: Ja, nee. Alleen serieus bezig ben je, jongens. Ik heb wel een heimbrief hier. Dus luister eens naar me toe. Zondag wordt er gebingo'd. Vanaf 4 uur ben ik op de radio en vanaf 5 uur wordt gebingo'd. Kort een keer bestel me eerst radio bingo, hè. Hey, wat? Wil je Bodhi en Hendrik wel even sexy weekend wensen? En succes vandaag. Adjo. Nou, let op. Bodhi en Hendrik. Sexy weekend.
2: En beug hem door de bendy.
0: Dat ben geen woorden van mij, hoor. Dat komt van die jongen van dit dan zijn stemmingsorkestje. Evert, kun je Biesheuvel even vragen of de fruitboot al gezonken is? Jaron heeft liever een patatje mayo met een frikadel. En flesje bier. Ook niks mis met. Ook niks mis met. Kijk, als ik moet kiezen, dan geef ik voor een gehaktbal. Maar als het niet is, een lekkere frikadel is ook niks mis met. En een patatje mayo. Hè. De groeten van uit Duitsland aan Thomas Ritsema en Konings Coco en de rest van het circus. Vanmiddag weer herenigd. Ze zullen me gemist hebben. Groetjes, ganzenpoot. Nou joh, dan komen we snel terug, want Duitsland is kernen we. ...70 dB, pilo omhoog in Beerta. Groetjes van de familie Koiker. 70 dB, bliksem dat nu niet in, ja. Meer dan 60. Kun je via de radio even zeggen dat Harm Mannes aan het werk moet en niet al te slapen in de keet? Groetjes, WDK jongens. Oh, moest hij doodkomen, Harm Mannes. Even maar zwaar, jong. Kijk dan uit. Even kunnen geven de groet doen aan mijn poedie Jitse Mollema. Dat komt van Stan, hè? Nou, bij deze. Goeiedag, hem. En mijn plaatje voor de beer van Zwarte Meer. Die aan het zandrijden is voor Drent Groep. Henkie Wijngaard met Asfaltrocker. Dankjewel. Alsjeblieft. Zou je Krabby Slobbelim kunnen draaien voor de jongens van Alpha College in Hardenberg? Groetjes Bas. Ja, die plaat is vanmorgen al net gedraaid, hè, met die andere verzoekbarrel. Daar worden we hem niet meer. Kun ik even een groet doen aan de jongens van Nick Buffing van Equans? Dan kan je nog even de Pieter Reudica draaien voor ons. Proost en goed weekend. Ah, daar worden we hem niet meer, jongens. Hè. Maar goed, we zijn ook bij de berichtjes van 9 uur 15. Dus om 9:15 van werken. Alles wat er nul komt is, dat, ja. Het is weer druk op de baan, hè. Niemand aan het werk, iedereen zit gewoon aan de bier. En een beetje van die berichtjes te sturen. Mooi disco-jockey Baptiste. Morgen spelen we met de beste voetbalclub van het noordelijke halfrond, Sibbehoeden, in en tegen de Broekies uit Wagenborgen. Onze aanvoerder gaat vandaag op vakantie naar Turkije en laat ons team dus in de steek. Wat een goede aanvoerder, hè? Julian, fijne vakantie, kerel. Groeten van de grensrechter. Kijk. Nou ja, laat het zo zeggen. Je kan beter grensrechter weten dan vierde man. Dat is een monddrama. Maar goed. Als je duurt, jongens, kom een keer die jongens voetballen. De eerste helft van Friesgeloof, voetbalvereniging Friesgeloof, daar ben ik de hoofdtrainer van. Dus als je durft, kom een keer tegen ons van voetbalvereniging Frieskeloot, die is de elftal speelt, hè. Zo je hem alle hoeken van het veld laten zien, hè. Seboen, al de hartman, amateurs. Goedemorgen. Kist even aan Fokko zeggen dat hij hem harde deur moet werken. Daar ligt nergens op. Alvast bedankt. Nou, ik hoop dat het overkomt is en dat hij mijn uiter aan het werk gaat. Doe maar even de groet aan David Beeling uit Wedde. Die ligt weer op de bank. En die kan vandaag weer niet opduiken. Op het werk. Groetjes Nout. Ja, die heeft natuurlijk naar boete gekeken. Die zal wel dachten. Maar ja, die mietje slecht weer. Ik ben mooi bij moeder de vrouw. Even, kun je Jeroen Emmelkamp de groeten doen? Hij drinkt de laatste tijd geen bier, maar alleen maar water. Gaat niet goed met Walterboy. Dat is meestal een vuurteken naar het einde eraan zitten kwam. Gaat niet goed hoor. Helemaal apart jongens. Ook even de groeten aan alle Prezero chauffeurs. Groeten kwam van Nick Katuin. Het tweet is alweer af, hè. Ik moet alweer de baan verlopen. Ik moet een Tiroler blootje eruit en het zit er alweer af, hè. Zou je Jurgen Zwijghuizen aan Lammert willen vragen hoe het voelt? Zou Jurgen Zwijghuizen aan Lammert willen vragen hoe het voelt om 10 euro uit te geven? Ja, ja. Wil je hem de groet doen aan alle jongens van de gemeente Groningen? Allemaal, niemand uitgezonderd van de gemeente Groningen. Ook de ex-burgemeester. Zeer sympathieke man, hè. Jongens, we gaan de band verlaten. Dit was er weer meer vanaf deze kant. Baptist FM. In stereo en RDS. We gaan nog één plaatje draaien. We moesten even een Tiroler plaatje weten. En dan gaan we de band verlaten. Keren ook wederom niet retour. Dus jongens, vanaf nu officieel.

Jongens, ik heb nog een heleboel verzoekjes staan. Ik red het niet meer, hoor. Ik red het gewoon niet meer. Het is maandag weer verzoek. Vrijdag op maandag. Moet ik maar even opnieuw proberen, hè? Moet ik maar even een ander vroegen. Wij gaan weer heen. Dus luisteraars en amateurs, het was hem vanaf deze kant. Baptiste FM op de frequentie. Op het hekwerk van Hits de Radio. Zondagmiddag ben ik er weer om 4 uur. En om 5 uur met de bingo, hè. Het allerbeste allemaal.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
3: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA Formatie en de Maarten Utsuwolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwe, Boy Voitog, Dik en Dorstig en nog veel meer. Tickets via jnaformatie.nl. Adjo!
2: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
4: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
5: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
6: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Oh, oktober is woonmaand bij Sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
7: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog Hako de Blauw en dat blijft zo. Voor de domers hebben we ook. New Star Jeans in de oetverkoop. Nou, twee stuks voor maar 79 euro.
8: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
7: Als de bliksem, nog vinnen we ons.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
7: Als de bliksem, nog vinnen we ons.
10: Bij Sean Second Hand Shop en Meubelstore.
11: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij Sean in Drouwen aan Mond.
10: Je vindt jouw stijl bij Sean.
12: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
13: Feuerwerk verkauft Tieben in Rüttenbrock. Wer

0: echt. Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
1: Reparatie, onderhold en APK. Heemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
2: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
3: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
4: Christa Pike kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten, dat melden haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en kan lopen. Ook in de rechtbank boekte ze een overwinning en de rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. Vandaag is de allerlaatste dag dat je vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, het bezit, vervoer en verkoop van vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag nog één keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. Dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat de abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers zijn de belangrijkste inkomstenbron. Zij zijn goed voor ruim 80% van de omzet. 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal weer terug op aarde. Dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Ze plonsten in zee voor de kust van Los Angeles. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Een van hen reageerde meteen opgelucht en zei: eindelijk weer douchen. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Dat betekent na 20 minuten op een scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. Daarnaast is het gezond om elke 2 uur buiten te zijn. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
5: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
6: Behagelijk die warmte. Welk soort haard hout je ook kiest, alles voor in je hout- of pelletkachel. Bestel je online via haardhout-hofman.nl. Haardhout en houtpellets door heel Nederland bezorgd. Of kom langs Paul aan de N34, afslag Exlo. Haardhout-hofman.nl.
7: Stap binnen in een wereld van pure luxe. Bij RTO Exclusive in Stadskanaal vind je exclusieve wagens waarvan het hart van iedere autoliefhebber sneller klopt. Ga naar rtoautoservice.nl en vind jouw droomauto.
8: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
9: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
10: Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
11: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
12: Jazeker.
11: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
12: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
11: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
12: Zeker, ze weten.
11: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
12: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
13: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
14: Nostalgie Pallas bestaat 20 jaar. En dat vieren we. Van 5 tot en met 11 oktober 20% korting op de hele collectie. Nostalgie Pallas. Alles voor huis, tuin, horeca of je barretje thuis. Op maar liefst 8000 vierkante meter. Kom langs in Noordhoorn. Of bij onze nieuwe vestiging van 4000 vierkante meter aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. Zie ook nostalgie

0: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl. En maak kans op maar liefst €1.450 aan geldprijzen. Mooi dat zo kan.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
1: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon, zodat de pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben, want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
0: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, coverband Amplifier en Monique Swift. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.

0: optimaliseren, ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
1: Hey, jij bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
2: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
1: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
3: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
4: Alles in één keer kloor.
5: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
6: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
7: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
8: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA Formatie en de Maarten Utsuwolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwer, Boy Voitoch, Dik en Dorstig en nog veel meer. Tickets via jnaformatie.nl. Adio!
9: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl. Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer-Compascum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmer-Compascum. Hubo helpt.
10: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en gebruikt.

0: altijd zekerheid. Kijk op allonsbv.nl.
1: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
2: Gritter Chalets en Staakcaravans.
1: Kijk op grittercaravans.nl.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
6: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
7: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
8: Live vanuit het Piraten Media Complex in de Poort van Nederland. Is dit de Hitfabriek? Hits, das Radio.

0: Dienstverlening van der Kuilen. Voor bouw en onderhoud, infra en verhuur. Dienstverlening van der Kuilen.nl.
1: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op Reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Reer, wij slopen echt alles. Gecertificeerd en inclusief vergunningsaanvraag. Slopen is ons vak. Reer.nl.
3: Aanstaande zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
4: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst wat €1.550 aan geldprijzen.
3: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3x een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
4: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kan.
3: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.
5: Koops Metaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
6: Ja, ik heb mijn rijbewijs. Kan ook niet anders, want ik heb les gehad bij Auto- en Motorrijschool Schipper. Daar komen heel wat geslaagde kandidaten vandaan. Voor auto, motor, brom, fiets en auto met aanhanger. Ook voor spoedopleidingen. Auto- en Motorrijschool Schipper in Onstwedde. Bel 0599 332 134. Dat is een geslaagde keus.
7: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
8: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
9: Is dit het?
10: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1.500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
12: Sanders Bestrating, voor sierbestrating en rioolwerken. Sandersbestrating.nl.
13: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
14: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Hoewel het Paarse Vrijdag op de meeste scholen wordt gevierd, krijgt een derde van de scholen te maken met weerstand. Dat blijkt uit een inventarisatie van het AD. In het Zeeuwse Oostburg werd de viering zelfs teruggeschroefd vanwege negatieve ervaringen en de weerstand van leerlingen. Recent onderzoek liet zien dat de homo-acceptatie onder jongeren flink is gedaald. De Amerikaanse immigratiedienst ICE schoot een man neer in zijn auto in New York terwijl zijn 5-jarig kind op de achterbank zat. Het kind bleef ongedeerd. Burgemeester Mamdani veroordeelde de actie scherp en eiste dat ICE-operaties in de stad worden gestaakt. De schietpartij leidde tot demonstraties bij de locatie en het ziekenhuis. Christa Pai kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten, dat meldde haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en lopen. Ook in de rechtbank heeft ze een overwinning geboekt. De rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. Vandaag is de allerlaatste dag van de inleveractie voor vuurwerk. Sinds 1 augustus geldt een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor het afsteken, het bezit, het vervoer en verkoop van zwaarder vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag nog 1 keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. En in Berlijn heeft een 6-jarig meisje een val van zo'n 10 meter uit een raam op de 3e verdieping overleefd dankzij een oplettende buurman. Hij ving erop toen ze naar beneden viel. Het incident gebeurde dinsdagavond bij een opvangcentrum voor daklozen in de wijk Neukölln. De buurman zag het kind bij het open raam staan en ging er uit voorzorg onder staan, waardoor hij haar net op tijd kon opvangen. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden.
9: En tot zover het nieuws.
15: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Auto First-zellerauto's.nl.
16: De hoge energie.

0: Bom. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek. Mastertools.nl, jouw
1: klus onder tools. Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
0: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
2: Aannemersbedrijf Kettler zoekt een timmerman. Word jij onze nieuwe collega? Kettler-bv.nl.
3: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
4: Hallo, hallo, Holland! Je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
5: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl. En maak kans op maar liefst €1.450 aan geldprijzen. Mooi dat zo kan.
6: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
4: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
3: Oh, oktober is woonmaand bij Sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
5: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
6: Eems Delta Schilders Delfzijl. De vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
7: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
8: Wouter Geerlings Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
9: Nieuwe bedrijfsunit.
10: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
11: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
12: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
13: Feuerwerkverkauf Tieben in Rutenbroek. Meer dan

0: jouw liefde op het platteland. Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
1: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
2: Niet stiekem en ook niet illegaal, maar wel met een beste bult kabaal. Hits, Das Radio.

0: bij Hits. Das Radio.
1: Aan Paridan, Helly Müringer. An der Gitarre, Walter.

0: Vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
1: Aan het bouwen of verbouwen.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat Navulverpakking Handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 Navulverpakkingen Handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Aan het bouwen of verbouwen? Geen probleem. JH Verhuur plaatst razendsnel jouw container in Groningen of Drenthe. Dus snelle container nodig? Kijk op jh-verhuur.nl.
2: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op develde.nl of kom naar bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed!
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, maak een
6: broodje.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
2: Alleen in november. 10% korting op ski- en snowboardonderhoud. De Velde. Buitengewoon goed.
8: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
9: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
10: In Hogeveen.
11: Boskoperverhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskoperverhuur in Doezum huur je al vanaf 40 euro per dag... en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskropperverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
15: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
18: Rommelbius. Een container nodig? Kijk op Strokmeijer, containerverhuur.nl.
19: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
20: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen... of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
21: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Ghana heeft Nederland om hulp gevraagd bij de bestrijding van drugsmokkel, onder meer bij het beveiligen van havens. Drugscrimineel Bolle Jos zou het West-Afrikaanse land als doorvoerroute gebruiken. Bij een grote drugsvangst in Ghana zijn onlangs 2 Nederlanders aangehouden die banden hebben met zijn netwerk. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Door een staking van het Belgische spoorwegpersoneel rijden maandag minder treinen van en naar Nederland. De Eurocity en Eurocity Direct rijden volgens een aangepaste dienstregeling. De Eurocity Direct rijdt alleen tussen Rotterdam Centraal en Brussel en stopt niet in Schiphol, Amsterdam-Zuid en de stations in Almere en Lelystad. Reizigers wordt aangeraden maandag vooraf de NS-reisplanner te raadplegen. Meta heeft advertenties en betaalde reclameberichten van TikTok-moederbedrijf ByteDance verboden op Facebook en Instagram in onder meer de Verenigde Staten, Canada en Japan. Volgens Meta is het gebruikelijk om reclame van concurrenten te weigeren. De maatregel verscherpt de concurrentiestrijd om gebruikers en contentmakers tussen de twee sociale mediabedrijven. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
5: Laat DecoKé jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKé, DecoKé. DecoKé vind je in Winschoten. En DecoKé Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
6: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Trouwenermond.
10: Je vindt jouw stijl Bijson.
5: De meest bijzondere soorten behang en de grootste keuze in verf vind je bij
10: DecoKé. DecoKé.
5: In Winschoten en in Nieuwbuinen.
22: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittels Bronbemaling ook op Facebook.
23: Je huis zegt wie je bent. Een meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
24: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT Doezem. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
25: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
26: Jazeker.
25: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
26: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
25: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
26: Zeker ze weten.
25: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
26: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
27: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens CAO en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
28: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
29: Nostalgie Palace bestaat 20 jaar. En dat vieren we. Van 5 tot en met 11 oktober 20% korting op de hele collectie. Nostalgie Palace. Alles voor huis, tuin, horeca of je barretje thuis. Op maar liefst 8000 vierkante meter. Kom langs in Noordhoorn. Of bij onze nieuwe vestiging van 4000 vierkante meter aan de Molenstraat 32. In te bergen. Zie ook nostalgie-palast.de.
30: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl. En maak kans op maar liefst €1.450 aan geldprijzen. Mooi dat zo kan.
31: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

0: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
1: Je badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
2: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
1: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
3: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog Haco de Blauw en dat bleef zo. We de domers hebben ook. Norvie jeans en de oetverkoop. Nou, 2 stuks voor maar 69 euro.
4: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Venemold.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
4: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Venemold.
6: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
7: Snel van A naar B met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
8: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
9: Aanstaande zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
10: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst 1450 euro aan geldprijzen.
9: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts 1 euro per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
10: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Boy, dat zo kind.
9: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18 plus.
11: In Bosrijk Westerwolde bij Vlachtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
12: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
13: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
14: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus. Met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
15: Hits. Das Radio.

0: kijken op vandervliergroep.nl.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
4: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA-formatie en de maaltijd Utsu Wolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwe, Boy Voitog, Dikke Dorstig en nog veel meer. Tickets via JNA-formatie.nl. Adjo!
6: Wat een mooie vrachtwagen!
7: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
8: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmerkompaskum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmerkompaskum. Hubo helpt.
9: Mulders Meubeldorp.
10: Ja, goeiedag zeg maar. Bij ons in Fruiskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En Greta die gaat en geregeld heeft naar Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
11: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten.
10: Mulders Meubeldorp. Bij ons in Fruiskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, met jou.
9: Mulders Meubeldorp.
10: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
12: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
13: Vanavond ga ik mijn motorheld verrassen. Al jaren wil hij met mij de Route 66 gaan rijden, maar ik heb geen motorrijbewijs. Tot vandaag. Nu alleen nog een mooi lederen pak. Auto- en motorrijschoolschipper in Onstwedde. Bel 0599-332-134. Dat is een geslaagde keus.
14: Scheper Grote Gast. Jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
15: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Grondzuigbedrijf Van der Vlier. Van der Vliergroep.nl. En rudyschipper.nl. Voor naadloze aluminium dakgoten. Hits. Das Radio. Met het nieuws van 1 uur.
16: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij twee steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Het aantal bedrijfsfaillissementen in Duitsland is gestegen naar het hoogste niveau in 13 jaar. In juli gingen bijna 2400 bedrijven failliet, vooral in de transportsector, horeca en bouw. Het aantal faillissementen lag 8% hoger dan een jaar eerder, ondanks dat de Duitse economie dit jaar naar verwachting weer groeit. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Ghana heeft Nederland om hulp gevraagd bij de bestrijding van drugssmokkel, onder meer bij het beveiligen van havens. Drugscrimineel Bolle Jos zou het West-Afrikaanse land als doorvoerroute gebruiken. Bij een grote drugsvangst in Ghana zijn onlangs twee Nederlanders aangehouden die banden hebben met zijn netwerk. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
17: Behagelijk die warmte. Welk soort haardhout je ook kiest, alles voor in je hout- of pelletkachel. Bestel je online via haardhout-hofman.nl. Haardhout en houtpellets door heel Nederland bezorgd. Of kom langs Paul aan de N34, afslag Exlo. Haardhout-hofman.nl.
18: Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master.

0: nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
1: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyer Afdichtingen.nl.
2: De hoge energierekening.

0: autozorgen? Heb je onderhoud of reparatie nodig? Of misschien wel een andere auto? RTO Autoservice is er voor je. In Stadskanaal en Valthermond. Maak nu eenvoudig online een afspraak in onze Bosch Car Service werkplaats. Op rtoautoservice.nl. RTO Autoservice. De specialist in betrouwbare occasions.
1: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom.
2: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl. En maak kans op maar liefst €1450 aan geldprijzen. Mooi dat zo kan.
3: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur non-stop hits.
4: Hits, hits als radio.
5: Beste vrienden.

0: aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
1: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA Formatie en de Maarten Utsubolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwe, Boy Voitog, Dik en Dorstig en nog veel meer. Tickets via jnaformatie.nl. Adjo.
0: Schadevrij graven aan ondergrondse infra? JH Verhuur doet het met precisie. Ook voor het leegzuigen van grinddaken, kruipruimtes en meer. Kijk op jh-verhuur.nl.
2: Speciaal kraanwerk? Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
3: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. Rick Kamphuis Transport.nl.
4: Calipro Stadskanaal.

0: afgestemd op jouw wensen. Calipro.nl. Calipro met een C. Palen en planken. Voor een schutting. De4keien.nl.
1: Reparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
2: Koops Metaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
3: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
4: Je vindt jouw stijl Bijson.
5: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06 274 275 92.
6: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
7: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
8: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erika. Check bouwstoffen-wilshire.de.
7: Oh, oktober is woonmaand bij Sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
9: Dit is Hits.

0: Vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
1: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriesgelo.
2: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
3: Ik zing als ik grondzuig.
4: Kunt u er niet bij?
3: Alleen als ik grondzuig.
4: Van der Vlier zuigt

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Hey, je bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
2: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
1: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
0: Oh ja, Van der Vlier figuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
4: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
3: Gritter Chalets en staakcaravans.
4: Kijk op grittercaravans.nl.
5: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
6: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
7: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
8: Op zoek naar een goede en betaalbare elektrische fiets? Debogiebikes.nl.
9: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter... met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV, voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie, nieuw en gebruik.

0: Kijk op allonsbv.nl. Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer-Compascum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmer-Compascum. Hubo helpt.
1: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
2: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
3: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Panama en Vietnam zijn geschrapt van de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen. Volgens de Europese Unie voldoen de landen nu aan de internationale normen voor het uitwisselen van belastinginformatie. Op de lijst staan nog 8 landen en gebieden. EU-lidstaten kunnen tegen dat soort landen maatregelen nemen, zoals beperkingen op belastingaftrek. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Het aantal bedrijfsfaillissementen in Duitsland is gestegen naar het hoogste niveau in 13 jaar. In juli gingen bijna 2400 bedrijven failliet, vooral in de transportsector, horeca en bouw. Het aantal faillissementen lag 8% hoger dan een jaar eerder, ondanks dat de Duitse economie dit jaar naar verwachting weer groeit. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Nafanethem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
5: Nostalgie Pallas bestaat 20 jaar. En dat vieren we. Van 5 tot en met 11 oktober 20% korting op de hele collectie. Nostalgie Pallas. Alles voor huis, tuin, horeca of je barretje thuis. Op maar liefst 8000 vierkante meter. Kom langs in Noordhoorn. Of bij onze nieuwe vestiging van 4000 vierkante meter aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. Zie ook nostalgie-pallast.de.
6: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
7: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
8: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
9: In Hogeveen.
10: Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
11: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
12: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
13: Aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
14: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
9: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
15: Jazeker.
9: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
15: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
9: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
15: Zeker ze weten.
9: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
15: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
16: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens CAO en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
17: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl. En maak kans op maar liefst €1450 aan geldprijzen. Mooi dat zo kan.
18: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
1: Shape the future with confidence. EY.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Wehkamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Wehkamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
3: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar Stucadoors bedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Voor drijfmest, vaste mest, kunstmest, kalk en compost belt u van Nieuwe Huizen ten Post 050 230 60 40.
6: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
9: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
10: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, coverband Amplifier en Monique Swift. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
11: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA-formatie en de Maarten Utsu-Wolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwe, Boy Voigtocht, Dik en Dorstig en nog veel meer. Tickets via JNA-formatie.nl. Adio!
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
14: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
17: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
18: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen je drama?
19: Slecht plan.
18: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
19: Goed plan. Zonneplan.
20: Feuerwerk verkauft Tieben in Rütenbrock. Meer dan 100

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, maak
3: een broodje.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Hits. Das Radio.

0: sakes, turn around.
1: Hits. Das Radio.

0: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
1: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Efting Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
2: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
3: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
4: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
5: Aanstaande zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
6: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
5: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
6: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Boy, dat zo kin.
5: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.
7: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat de pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
8: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
9: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
6: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeer, miauw. Of kijk op dehaanglasservice.nl.
10: Hallo, hallo, Holland. Je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rüttenbrock. Check autohaus-tieben.de.
11: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
12: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet, dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Het streekvervoer ligt volgende week woensdag de hele dag grotendeels stil door een landelijke staking. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden dan bussen. Bijna 13.000 medewerkers doen mee aan de actie omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Vakbonden FNV en CNV eisen onder meer hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Panama en Vietnam zijn geschrapt van de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen. Volgens de Europese Unie voldoen de landen nu aan de internationale normen voor het uitwisselen van belastinginformatie. Op de lijst staan nog 8 landen en gebieden. EU-lidstaten kunnen tegen dat soort landen maatregelen nemen, zoals beperkingen op belastingaftrek. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
13: Goedemiddag, de vrijdagmiddaggids. Ik heb de verkeersinformatie voor je. Even de briefje erbij zoeken. De 1 file gemeld, de A32 Meppel richting Heerenveen tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid. Daar staat een file van 4 kilometer. Door de kapotte auto heb je daar een vertraging van 24 minuten.
11: De hits verkeersinformatie van...

0: Laat DecoKe jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKe, DecoKe. DecoKe vind je in Winschoten. En DecoKe Ineke Breedveld vind je in Nieuw-Buinen.
1: Ja, ik heb mijn rijbewijs. Kan ook niet anders, want ik heb les gehad bij auto- en motorrijschool Schipper. Daar komen heel wat geslaagde kandidaten vandaan. Voor auto, motor, bromfiets en auto met aanhanger. Ook voor spoedopleidingen. Auto- en motorrijschool Schipper in Onstwedde. Bel 0599-332-134. Dat is een geslaagde keus.
0: Ook voor diverse soorten vloeren, gordijnen en zonwering ga je naar... In Winschoten en in Nieuw-Buinen.
2: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek. MasterTools.nl, jouw
3: klus onder tools. Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
2: Nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
4: Je huis zegt wie je bent. Een meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
5: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
6: Rommelbius. Een container nodig? Kijk op strotmeijercontainerverhuur.nl.
7: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
8: Nostalgie Pallas bestaat 20 jaar. En dat vieren we. Van 5 tot en met 11 oktober 20% korting op de hele collectie. Nostalgie Pallas. Alles voor huis, tuin, horeca of je barretje thuis. Op maar liefst 8000 vierkante meter. Kom langs in Noordhoorn. Of bij onze nieuwe vestiging van 4000 vierkante meter aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. Zie ook nostalgie-pallast.de.
9: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl. En maak kans op maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
10: Mooi dat zo kan.
11: Vrijdagmiddaghits wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst Bronbemaling uit Siddeburen. Teubentransport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teubent.nl. En Burgers, Schilder en Restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.

Jawel, jawel, het is er weer tijd voor. Vrijdagmiddag, iets, jawel. En hier is uw presentator. Ja, presentator, ja, ja. Hij doet maar wat. Herman.

0: aller piratenplaten. Jouw liefste wens, de Paladijns. Hier op Hitstas Radio. Goedemiddag, het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vrijdagmiddagborrel op de radio. En ik heb er de hele week alweer naar uitgekeken. Naar deze 3 uur op de vrijdagmiddag. Wat gaan we vanmiddag doen? We gaan de werkbus bingo weer spelen. Daarmee kun je kaartjes winnen voor de bingo. Het is dus kans op €1450 vanmiddag. Als je tenminste geluk hebt. Verder heel veel platen op verzoek. Spraakberichtjes hebben de voorkeur en misschien ook wel een beetje voorrang. Dus stuur ze naar 085-114-39-39. 085-114-39-39. En verder gewoon heel veel lekkere platen. Lekkere hits vanmiddag. Ik zal zeggen, werk aan de kant. Op naar de kantine. De vrijdagmiddag gaat beginnen. Het weekend gaat beginnen.
1: Dit is Herman Schuitmaak. Nachtbraken!
2: Nee.
1: Ruzie maken.
3: Hey, sukkel!
4: Idioot.
1: Nee, Herman schoonmaken. Schoon.
2: Ja.
1: Serieus, gewoon schoon.
2: Ja.
5: Ja, bro, die gast met die dikke show.
6: Herman schoonmaken, niet die televisie maken, maar die praatjes maken.
4: Oh ja, die hoor je steeds vaker.

0: hits.
1: Ja, man. Goedemiddag. Nog een paar klantjes lossen. Een paar klantjes laden. En dan hebben we alweer weekend. Zou jij wel even een beetje mast omhoog van Jannie F.T. kunnen draaien? Ik wens jou een goed weekend. Mooi.

0: strak plafond of wanden thuis? Naar Stucadoors bedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
1: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
2: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op Reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
3: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
4: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
2: Reer, de asbestspecialist. Omdat een serieus probleem serieus moet worden aangepakt. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Reer.nl.
5: Nieuwe bedrijfsunit.
6: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op loudijkverhuur.nl.
7: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
8: Boskloppenverhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoonsbussen en bakwagens. Bij Boskloppenverhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag. En altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
9: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
10: Sanders Bestrating, voor sierbestrating en rioolwerken. Sandersbestrating.nl.

discotekenplaat. Zoals ze het hier intern noemen. Svensson en Gielen aangevraagd via 085-114-39-39. En datzelfde nummer kun je dus gebruiken voor spraakberichtjes, maar ook voor de groet, verzoek of reactie. Ga eens even kijken wat er allemaal binnenkomt. Goedemiddag Herman, graag een plaat van de Kasseroeren Spatsen. Hetslaak voor de hetslaak, denk ik aan dier. Speciaal voor Dick, voor Dirk van Inimini en een heel prettig weekend aan alle luisteraars gewenst. Dankjewel. Daniela stuurt ook een appje, zegt: hoi, wil je wel even de Calimero's blijven bieten bij Mier voor mij draaien? Voor Ben Boom. Dat gaan we zeker even doen. Mooi, ik wil graag een plaatje aanvragen. Iets van Gevoel van Koos Albers. Groetjes van Nout. En een berichtje van Heinrich Herman. Wil je graag Zorgen om Maria draaien? Volgens mij is die van de Voortak. Nou Heinrich, ik heb het even opgezocht. Het is inderdaad...

muziek als in Neue Deutsche Welle. Peter Schilling, Major Tom. Ook wel bekend als völlig losgelöst. Wat ben je aan het doen? Ben je nog aan het werk of zit je al lekker in de kantine? Of achter thuis achter een flesje bier? Met wat lekkers, misschien een hapje erbij. Het is vandaag namelijk de dag van de kroket. Ik schreef je baas lief aankijken of moeders de vrouw.

Het is toch met de eerste Mirella volgens mij dit. Inmiddels een paar Mirella verder. Net hetzelfde beetje als met Jan en Zwaan. Alleen loopt het iedere keer met die Zwaan dan weer niet heel erg goed af. Je luistert naar Hitstad Radio.

0: werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen. Teuben Transport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
1: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
2: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat blijft zo. Voor de heren, hebben we ook. Brams Paris in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 79 euro.
3: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
2: Als de bliksem, nog vinnen we ons.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
2: Als de bliksem, nog vinden we ons.
5: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Oh, oktober is woonmaand bij Sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
7: Bij Sean Second Hand Shop en Meubelstore.
8: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij Sean in Trouwenermond.
7: Je vindt jouw stijl bij Sean.
9: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld? Grondwerkzaamheden of bestratingen nodig? JH Verhuur regelt het allemaal. Met eigen kranen, mankracht en vakkennis klaren wij de klus. Kijk op jh-verhuur.nl.
10: Een vloeibare cement dekvloer laten aanbrengen? Eco2Dekvloeren.nl. Ook voor schuimbeton en vloerverwarming. Eco2Dekvloeren.nl.
11: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf 400 euro twee schroevendraaiersets, vanaf 800 euro een tangenset en vanaf 1500 euro een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
12: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
13: Feuerwerk verkauft Tieben in Rutenbroek. Meer

0: professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Marten Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martengevelrenovatie.nl.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Topsport Amsterdam, de organisatie die topsporters en sporttalenten in Amsterdam ondersteunt, moet op zoek naar een nieuw kantoor na de brand in het Olympisch Stadion. Door de schade is de huidige werkplek bijna een half jaar onbruikbaar. De brand ontstond afgelopen nacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Het streekvervoer ligt volgende week woensdag de hele dag grotendeels stil door een landelijke staking. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden dan bussen. Bijna 13.000 medewerkers doen mee aan de actie omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Vakbonden FNV en CNV eisen onder meer hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Kijken we even naar de situatie op de Nederlandse wegen. Ben je plankgas naar huis aan het rijden richting het weekend? Moet je opletten op de A28. Daar heb je namelijk 42 extra rijminuten. Is dat een woord? Ja, dat is een woord. Groningen namelijk richting Amersfoort tussen de afrit Ommen en het knooppunt Hattemerbroek. Daar staat een file van 7 kilometer. Dan de N34 Zuidlaren richting Emmen. Tussen Allen en de aansluiting met de N33 4 kilometer file en daar 10 minuten vertraging.
1: De hits verkeersinformatie wordt je aan.

0: huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT Doezem. Bedrijfspand of stalbouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
1: Behagelijk die warmte. Welk soort haardhout je ook kiest, alles voor in je hout- of pelletkachel. Bestel je online via haardhout-hofman.nl. Haardhout en houtpellets door heel Nederland bezorgd. Of kom langs Paul aan de N34, afslag Exlo. Haardhout-hofman.nl.
2: Stap binnen in een wereld van pure luxe. Bij RTO Exclusive in Stadskanaal vind je exclusieve wagens waarvan het hart van iedere autoliefhebber sneller klopt. Ga naar rtoautoservice.nl en vind jouw droomauto.
3: Nostalgie Pallas bestaat 20 jaar. En dat vieren we. Van 5 tot en met 11 oktober 20% korting op de hele collectie. Nostalgie Pallas. Alles voor huis, tuin, horeca of je barretje thuis. Op maar liefst 8000 vierkante meter. Kom langs in Noordhoorn. Of bij onze nieuwe vestiging van 4000 vierkante meter aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. Zie ook nostalgie-pallast.de.
4: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
5: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
6: Jazeker.
5: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
6: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
5: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
6: Zeker als ze weten.
5: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
6: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
7: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens CAO en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
8: Ik ben er helemaal klaar mee.
9: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
8: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via VLM-kozijn.nl.
10: VLM-kozijnen.
9: Kwaliteit die blijft.
11: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. InfraWesterkwartier.nl.
8: Ook zo klaar met lange levertijden.
9: VLM-kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
10: VLM-kozijnen.
9: Kwaliteit die blijft.
12: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl. En maak kans op maar liefst €1.450 aan geldprijzen. Mooi dat zo kan.
13: Vrijdagmiddaghits wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst Bronbemaling uit Siddeburen. Teubentransport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, Schilder en Restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.

Klaas Jenstra in Jongensdroom. Ja, en over jongensdromen gesproken, er komt hier zojuist een invasie binnen van etenpiraten. Twee stuks. J en H formaties, ze zijn in de hout, om het zo maar even te zeggen. Ze gaan straks alles vertellen over hun festival wat volgend weekend is. En ja, toen hadden we het erover hoe mooi radio kan zijn en hoe zoiets kan ontstaan door, ja, je koopt één keer een microfoon in mijn geval, om thuis even wat dingen in te spreken. Vervolgens heb ik inmiddels mijn linkerknie

0: Ik heb mijn prijzenrad weer meegenomen. We gaan hem straks spelen. De werkbus bingo. Loop je uit baas nou de hele dag te klagen en jouw vrouw te zeiken in het weekend dat je je auto of je bus moet opruimen? Niet doen! Het is jouw kans namelijk op €1450 vanmiddag. Ja, ja. Kijk alvast even goed rond wat voor zooi je allemaal in je bus hebt. In je vrachtauto of op je trekker, maakt helemaal niks uit. Straks gaan we namelijk spelen. De werkbus bingo. En dan stuur je een foto naar mij toe, naar de studio. 085-114-3939. Ik zal zeggen, kom maar door met je berichtjes, met je verzoekjes. Wat ben je aan het doen? Stuur eens even een foto. Ben je druk aan het werk? Zit je al lekker achter een flesje bier? Hier wel in elk geval. Hoppakee, droog wasje erbij. Mensen, we gaan gauw verder. Het is vrijdagmiddag, we zijn onderweg naar het weekend.
1: Daar komt het weekend aan. Wat rijdt hier hem een mooie platen.
0: En ook allemaal op verzoek vanmiddag, hè?
1: We rijden naar...

zo'n kaartjes voor JH-formatie gaan weggeven? Ja? Gaan we er straks al even over hebben wat dat allemaal precies inhoudt. JH-formatie in de Morten. Grootschalig terfeest met diverse artiesten, waaronder ja, wel de act van Nederland op dit moment, Piraten Power Hour. Hè? Ach, ongekend. Mogen ook komen. Hoeveel moeten betalen, maar goed, dat maakt niet uit. De Werkbus Bingo. Ik heb het zo principe nog even één keer uitleggen, want ja, soms wordt het niet helemaal begrepen, want het is eigenlijk ook geen bingo. Het is eigenlijk gewoon een soort prijzenrad wat ik heb. Ik heb hier achter in de studio staan. Hè? Oh, wacht even hoor. Dat is ook nog de verkeerde. Dit, zo. Ja, dus ik sta natuurlijk niet achter in de studio. Of zit gewoon onder een knopje natuurlijk. Zo, hier. Zo. Daar draai ik aan. En dan komt hij ergens op terecht. En dan heb jij dat item in je werkbus liggen. Dan stuur je snel een foto naar 085-114-3939. En dan krijg jij misschien wel een hele dikke prijs van de hits vanmiddag. Nou, we gaan draaien aan het rad. Het rad is vandaag geëindigd op een leeg blikje energy drink. Heb je dat in je bus? Stuur dan snel een foto naar me toe.

0: een schoonmaker.
1: U bent niet van Radio Drenthe, TV Drenthe. Kijk, van daar heb ik groot een probleem mee.
0: Hits, dat is radio.

0: Ja, dat is al een tijdje geleden, hè, maar...
1: Ja, hoe zou dat gaan? Hoe zou dat klinken op de Piraat?
0: Zeg, was weer een lekker plaatje. Gaan we verder naar het volgende plaatje en luister maar mee aan elkaar.
1: Ah, ja, dit, je kent het
0: wel.
1: Ja, je kan het nog wel. Ja,
0: een beetje warm lopen, hè?
1: Ja, een beetje warm lopen, ja. De luisteraars en de amateurs bij ons in de studio, JH-formatie.
0: Ja.
1: Ja, en waar zijn de maten?
0: Eén maat is mee en ja. De rest is hartstikke druk, hè?
1: Ja, dat is hartstikke druk. Hartstikke want jullie hebben volgende week namelijk een fantastisch feest in Zuidwolde.
0: Dat klopt. Ja.
1: En daar wordt live radio gemaakt ook.
0: Ook dat.
1: Door de JH-formatie.
0: Precies. Ja. Ik heb nog wat oude illegale wetswerk, hè?
1: Ja. Hey, vertel eens even waarover. Hoe is dat begonnen? Want het is nu heel groot, maar het is volgens mij ooit een keer onder een partytent is dit gewoon begonnen.
0: Ja, we zijn begonnen op een zolderkamertje met gewoon een kleine geheime zender. En toen dachten we van als wij een avondje plaatjes kunnen draaien, kan door een heel weekend. Dus ja. Zodoende is het hele verhaal eigenlijk begonnen. En,
1: flesje bier erbij.
0: Plus in een partytentje. Ja. Daar hebben we even vergeten dat we geen rijbewijs hadden, dat we geen bier konden halen. Dus met een trekker en plattenwagen naar de supermarkt.
1: Kijk, dat is fantastisch, ja. En nu inmiddels, hoe groot is het? Want het is over meerdere dagen.
0: Ja, we hebben 3 dagen een feest. En over het hele weekend komen ze weer 6.000 man.
1: Kijk, boom. Ja, en wij komen er met Piraten Power, ook, Power Hour ook voor, volgens mij voor de 4e keer achter elkaar al.
0: Ja, bijna vaste klant, hè?
1: Bijna vaste klant. Nou, ja. Daar maken we gewoon vaste klant van bij deze geregeld. Nee. En wie komen er nog meer ongeveer?
0: Nou, in het voorprogramma van Piraten Power Hour hebben we Daan de Winner en Jannes.
1: Kijk.
0: En op vrijdagavond hebben we dan de Outsiders. En op zondag hebben we Anita van der Rapsodies, Bo Voigtdog en Dick en Doster.
1: Poah.
0: Een mooi programma, dachten wij.
1: En dat is zeker een mooi programma. Zijn er nog kaartjes voor te koop?
0: Ook dat nog.
1: Ook dat nog.
0: JNHformatie.nl.
1: Oh, er zit nog wel wat commercie in die piraten in elk geval nog wel. JNHformatie.nl. Nou, misschien is het leuk als de luisteraars er naartoe gaan. Wij zijn er ook met Piraten Power Hour. Nou, dan kunnen we elkaar even handjes schudden, biertje drinken, dat soort dingen. Ik ga kaartjes weggeven voor een dag naar keuze.
0: Jij mag mij ook een weekend.
1: Een weekend?
0: Een weekend willen komen.
1: Gewoon het hele weekend. Zo. Zo, nou, dat gaan we regelen. Nou, hoe kun je die winnen? We speelden zojuist de werkbus bingo. En het item wat uit die bingo kwam, uit het rad van de avontuur kwam, was zeg maar een ingedeukt blikje energiedrank. Nou, heb jij dat nou in je bus liggen? Stuur even als de wiede weerga een foto naar 085-114-3939. Is het jouw kans op €1450 komende zondag en 2 kaarten voor het hele weekend in Zuidwolde bij de JH-formatie? Nou, is toch top of niet? Nou, welke plaat mag ik tenslotte nog voor je draaien?
0: Ja, wat heb je voor moois AD met Kleine Paloma?
1: Ja, die heb ik net gehad.
0: Heb jij gehad?
1: Je moet wel opletten, hè? Nee, jouw maat die zei net van, je moet hem gewoon je eigen plaat draaien.
0: Ja.
1: Ja, of niet?
0: Van de PR de Power Hour.
1: Ja. Het is wel schandalig natuurlijk dat ik dat ook gewoon doe, maar dat ja, vanuit me weer dan.
0: Dat wil je meer.
1: Maar goed, jullie hebben er ook goed geld voor betaald, dus dat...

0: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk. Gritter Chalets en staakcaravans. Kijk op grittercaravans.nl.
1: Bulscher Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Bulscher Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Bulscher Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-bulscher.de.
2: Ik zing als ik grondzuig.
3: Kunt u er niet bij?
2: Alleen als ik grondzuig.
3: Van der Vlier zuigt het voor.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en gebruikt.
2: Je

0: Altijd zekerheid. Kijk op allonsbv.nl.
1: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl. Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
3: Hey, je bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
4: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
3: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
5: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
6: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
7: Aanstaande zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
8: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
7: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
8: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kan.
7: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18 plus.
9: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmerkom-Baskum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmerkom-Baskum. Hubo helpt.
10: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
11: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
12: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
14: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
15: De hits stralen van onze

0: John Wayne. En zoals wij dat noemen, is dit een echte...
1: Dikke discotheek, Florida Mio.
2: Ja.
1: Gaat erbij.
2: Gaat erbij.
0: Dit is de werkbus bingo. De werkbus bingo. Ja. Nou, de reacties zijn niet meer te tellen. Zoveel zijn het er. En ik kan concluderen. En dat is een heel duur woord van... Nou, je kunt er wel 8 opslaan om het zo maar even te zeggen. De gemiddelde werkbus is 1 grote tyfusbende. Net als die van Erik. Goedemiddag, Erik.
3: Goedemiddag, Herman.
0: Goedemiddag, Erik. Onderweg van Stadskanaal naar Slochten en weer terug naar Emmen en naar Schonebeek. Zoiets was het toch vandaag, of niet?
3: Dat klopt, helemaal.
0: Ja, en wat heb je daar allemaal gedaan?
3: Een beetje onder de flauwe gespeeld met een beetje water en afvoer.
0: Even, ik zet even teletext pagina 888 aan voor de mensen die geen Gronings praten.
3: Beetje afvoerleidingen gemaakt onder de vloer.
0: Oh, oké. Okay.
3: En ik ben installateur bij een welbekende installatiebedrijf op Staatskanaal.
0: Je mag het 1 keer zeggen van me.
3: Belgship.
0: Hoppakee, dat wordt een bonus voor jou straks.
3: Ja, dat denk ik ook.
0: Hey, zeg, ik heb even die foto's bekeken van... even 1 ding, ik zeg gewoon even het muziekje ook uit. Is dat gewoon ongelooflijk smerige troep die jij drinkt, of niet?
3: Ja, maar af en toe op je verjaardag heb je het nodig, Herman.
0: Je bent jarig!
3: Ik ben jarig.
0: En lang zal die leven... Nou, ik zal je de rest besparen. Erik, nou, ik vroeg om een foto van een blikje energy drink. Die kwam uit de werkbus bingo. Nou, jij hebt er 1, 2, 3, 4. Volgens mij is die allemaal van dat vieze met dat... Met die monster erop, zeg maar dat. Nou,
4: Herman Schoonmaker.
0: Ja, zo weet ik. Wacht even hoor. Ik heb alle knopjes in de war vandaag hier. De werkbus bingo. Ik ga eens even kijken of het goed is. Wat denk je zelf?
2: Bingo, bingo, bingo.
0: Bingo, Erik. Ja. De hele bende, de computer, alles gaat door elkaar heen. Maar goed, Erik, de conclusie is, je hebt gewonnen vanmiddag.
3: Oh, dankjewel.
0: En jij gaat naar JH-formatie Midden Maarten. Dat is volgend weekend. Het hele weekend mag je daar naartoe. En je krijgt van mij kaartjes voor de bingo van komende zondag.
3: Oh, dan heb ik ook wat te doen zondag.
0: Ja, precies zo is dat. En je krijgt ook nog een kus van Lucas of Gea. Mag je zelf kiezen.
3: Ah, nou maar van Gea.
0: Oké, nou, dan komt hij hoor. Oh, een dikke met tong zag ik net.

0: uur werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst Bronbemaling uit Siddeburen. Teuben Transport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers Schilder en Restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
1: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
2: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
3: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA-formatie en de maten Utsu Golden. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwe, Boy Voitoch, Dik en Dorstig en nog veel meer. Tickets via JNA-formatie.nl. Adio!
4: Koops Metaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
5: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
6: Jongens, jongens, jongens. Wat een mooie vrachtwagen.
7: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuw aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda. Afslag 46.
8: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
9: Wouter Geerlichs Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
10: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
11: Snel van A naar B met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
12: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
13: Inderdaad, een beetje.
12: Wat bedoel jij met een beetje?
13: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun vier seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
12: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
13: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
14: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. Volgens Eurocommissaris Šefčovič kan de uitvoer daardoor met meer dan de helft afnemen. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar sterk is gestegen. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt die huizenbezitters ten opzichte van huurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Topsport Amsterdam, de organisatie die topsporters en sporttalenten in Amsterdam ondersteunt, moet op zoek naar een nieuw kantoor na de brand in het Olympisch Stadion. Door de schade is de huidige werkplek bijna een half jaar onbruikbaar. Brand ontstond afgelopen nacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet, dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan nog het weer. Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. De westelijke wind neemt af. Vannacht vallen vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur is 9 tot 12 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. Af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. En dat wordt morgen 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
15: Ja, die zomer die is nu echt wel voorbij. De nazomer ook, ben ik bang. 13 tot 16 graden morgen. Brr. We kijken even naar de situatie op de Nederlandse wegen. Is er veel last van het slechte weer dat her en der is? Valt mee. De A28 meldt de file Groningen richting

0: www.pompoen.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
1: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
2: Hallo, hallo, Holland. Je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
3: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
6: Aannemersbedrijf Kettler zoekt een timmerman. Word jij onze nieuwe collega? Kettler-bv.nl.
7: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl. En maak kans op maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
1: Mooi dat zo kan.
8: Vrijdagmiddaghits wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst Bronbemaling uit Siddeburen. Teuben Transport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers Schilder en Restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.

plaatje waar Geheime Zender altijd overheen praat. Hè. Je luistert naar de vrijdagmiddaggids met Herme. Ik ben er tot 6 uur. Dat betekent nog 3 kwartier te gaan ongeveer hier op de vrijdagmiddag borrel op de radio. De vrijdagmiddaggids. En ik heb nog plek voor wat verzoekjes voor jou. Stuur even een spraakberichtje wat je graag wil horen. Naar 085-114-3939. Je mag ook de groetjes doen, vind ik ook allemaal goed. Een leuke foto erbij sturen wat je aan het doen bent. Ook helemaal prima. 085-114-3939. Dat is het telefoonnummer. Ja, ik zit even te denken. Zondag hebben we natuurlijk de bingo met kaartjes weggegeven. Wat zou jij doen als je 1450 euro zou winnen? Ik heb het er net even.

genoeg hebben. Want ja, jongen, loopt er helemaal op leeg. Maakt niet uit. Jouw groet, verzoek, reactie. Verzoekplaatje 085-114-39-39, kom maar door. Nou, Herman Keijs is inmiddels ook. Je hoeft maar een fles Beerenburg in de koelkast de dop eraf te doen. En hij staat, voor de baal hier. Ja, Herman, microfoon 2 uur graag. Voor het weekend in Leiden, officieel, hè? Ja, kijk, ja. Helemaal goed. Toch aardig dat je elke vrijdag komt, hè? Het is vrijdag, het is 5:15 geweest. Het is officieel.

Fischer. Atemloos door die nacht. Of zoals collega Wim Drent in de ochtend altijd zegt, vrouw Fischer. Ja, goed. Frank van Etten is aangevraagd via 085-114-3939. Door Richard in die vraag, Herman, wil je wel even leven?

0: nieuwe bedrijfsunit te...
1: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
2: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
3: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
2: Strak straatwerk. JH Verhuur legt het perfect. Van keramische tegels tot klinkers. Met eigen materieel en vakmanschap. Kijk op jh-verhuur.nl.
4: Feuerwerk verkauft Tieben in Rutenbroek. Meer dan 125 soorten vuurwerk voor jong en oud. Slechts 1 kilometer.

0: echt.
1: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Oh, oktober is woonmaand bij Sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
3: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
4: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschanske Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groenten, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Hallo daar. Hallo daar. Bam, bam, bam. Hits. Hits. Das Radio.

0: die tijd is wel geweest. Tenminste hier in Nederland, hè. Het is namelijk Katholieke Universiteit Twente weer. Oftewel KUT weer hier in Nederland. Ja, jammer maar helaas, maar de zomer ligt achter ons. En komt een prachtig, echt een ik zou het haast een poëzie willen noemen, wat er binnenkomt via WhatsApp.
1: Hey Herman.
0: Hoi.
1: Nou, hier dan een gesproken berichtje.
0: Ja.
1: Als een geschreven berichtje niet lukt, dan ga ik het zo proberen.
0: Ja, dat is beter.
1: Ja. Herman, zou je de Telstar willen draaien met het instrumentale liedje De Tornado's?
0: Ja, net andersom.
1: Herman, ik wens jou een heel plezant weekend. En misschien tot de volgende keer. Groetjes van Dirk met de Kurk in het Achterwerk. Dag hoor.
0: Oké. Ik denk er even over na, ja? Maar ik heb een plaatje wel voor je. De Tornado's. Met Telstar. Zo heet hij. Een plaat uit 1962.

0: Kan er ook niks aan doen.
1: Thank you very much.
0: WC Experience, pannenkoek in mijn onderbroek. Het is zover, het is weekend en vrijdagmiddag. Hij zit er alweer op. De hele week verheug je erop op die 3 uur radio. This one's going out to everybody in the place. En dan is het alweer zover, dat zit het er alweer op. Ik wens je een heel fijn weekend. Geniet van onze reclamevrije weekend. Geniet van alle mooie platen hier op Hits. En doe je mee met de bingo komende zondag. Heel veel succes. 1450 euro'tjes te winnen. En heb je nog geen kaarten? Je kunt ze kopen via Hits Radio Bingo.

0: nou met dat ding weg of is het allemaal gaan meer? Nou, dat is wel een schietbeeld. Verhuizen. Klootzak.
1: Vrijdagmiddagits werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst Bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers Schilder en Restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl. Calipro Stadske

0: afgestemd op jouw wensen. Calipro.nl. Calipro met een C.
1: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
2: Speciaal kraanwerk, Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
3: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA-formatie en de maten Utsubolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwe, Boy Voitog, Dikke Dorstig en nog veel meer. Tickets via JNA-formatie.nl. Adio!
2: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
4: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
5: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter... met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
6: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
7: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
8: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
9: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten. Daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer. Om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
10: Balen zeg.
11: Koffie?
9: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: Reparatie, onderhoud en APK. Heemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 6 uur.
15: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. Volgens Eurocommissaris Šefčovič kan de uitvoer daardoor met meer dan de helft afnemen. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar sterk is gestegen. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt die huizenbezitters ten opzichte van huurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Topsport Amsterdam, de organisatie die topsporters en sporttalenten in Amsterdam ondersteunt, moet op zoek naar een nieuw kantoor na de brand in het Olympisch Stadion. Door de schade is de huidige werkplek bijna een half jaar onbruikbaar. De brand ontstond afgelopen nacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet, dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan nog het weer. Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. De westelijke wind neemt af. Vannacht vallen vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur is 9 tot 12 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. Af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. En dat wordt morgen 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
10: Laat DecoKey jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKey vind je in Winschoten en DecoKey Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
16: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
10: Ook voor de mooiste buitenzonwering, screens en rolluiken ga je naar DecoKey. In Winschoten en in Nieuwbuinen.
17: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
18: Je huis zegt wie je bent. Een meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
19: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
20: Komende zondag tussen 5 en 6 is het weer zover. De Hits Radio Bingo. Bestel nu online je bingokaarten via www.hitsradiobingo.nl. En maak kans op maar liefst €1.450 aan geldprijzen. Mooi dat zo kan.
21: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: eraan. Weg. Hey, kijk uit, joh.
1: Hits. Das Radio.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Voor drijfmest, vaste mest, kunstmest, kalk en compost belt u van Nieuwe Huizen ten Post. 050 2 30 60 40.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Het eten is klaar. Aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, mag ik een broodje?
10: Doe, een broodje.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
13: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA-formatie en de maaltijd Utsu Wolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwer, Boy Voitog, Dikke Dorstig en nog veel meer. Tickets via JNA-formatie.nl. Adio.
12: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
15: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
14: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
16: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
16: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
18: Dienstverlening van der Kuilen. Voor bouw en onderhoud, infra en verhuur. Dienstverlening van der Kuilen.nl.
19: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
20: Jazeker.
19: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
20: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
19: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
20: Zeker ze weten.
19: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
20: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
21: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het noorden.
22: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
23: Meer voor minder. Simpel.
21: Reer breekt door. Echt door alle puin. Op locatie gebroken. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Kijk op reer.nl.
0: Non-stop hits. Dat is radio.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Voor drijfmest, vaste mest, kunstmest, kalk en compost, belt u van Nieuwe Huizen ten Post 050 2 30 60 40.
7: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Bouwservice HJ Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
9: Alles in één keer door.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
14: Shape the future with confidence. EY.
15: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
16: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
17: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
18: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
19: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
20: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
22: Voor de makers.
23: Praxis.
24: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
25: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. Volgens Eurocommissaris Šefčovič kan de uitvoer daardoor met meer dan de helft afnemen. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar sterk is gestegen. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt die huizenbezitters ten opzichte van huurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Topsport Amsterdam, de organisatie die topsporters en sporttalenten in Amsterdam ondersteunt, moet op zoek naar een nieuw kantoor na de brand in het Olympisch Stadion. Door de schade is de huidige werkplek bijna een half jaar onbruikbaar. De brand ontstond afgelopen nacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan nog het weer. Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. De westelijke wind neemt af. Vannacht vallen vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur is 9 tot 12 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. Af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. En dat wordt morgen 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
24: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio.

0: de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Mulders Meubel Door.
4: Ja, goeiedag, zeg maar. Bij ons in Fruiskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En Greta die God en geregeld heeft naar Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
5: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten.
4: Mulders Meubeldorp, bij ons in Fruiskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
3: Mulders Meubeldorp.
5: Ach, even, je moet niet alles overdrijven, man.
2: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
7: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
11: Gritter Chalets en Staakcaravans.
10: Kijk op grittercaravans.nl.
12: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT&De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT&De Haas, bron voor goed boeren.
15: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
16: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: Beugelklok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. Volgens Eurocommissaris Šefčovič kan de uitvoer daardoor met meer dan de helft afnemen. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar sterk is gestegen. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt die huizenbezitters ten opzichte van huurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Topsport Amsterdam, de organisatie die topsporters en sporttalenten in Amsterdam ondersteunt, moet op zoek naar een nieuw kantoor na de brand in het Olympisch Stadion. Door de schade is de huidige werkplek bijna een half jaar onbruikbaar. De brand ontstond afgelopen nacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan nog het weer. Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. Schakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. Volgens Eurocommissaris Šefčovič kan de uitvoer daardoor met meer dan de helft afnemen. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar sterk is gestegen. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt die huizenbezitters ten opzichte van huurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Topsport Amsterdam, de organisatie die topsporters en sporttalenten in Amsterdam ondersteunt, moet op zoek naar een nieuw kantoor na de brand in het Olympisch Stadion. Door de schade is de huidige werkplek bijna een half jaar onbruikbaar. De brand ontstond afgelopen nacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan nog het weer. Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. De westelijke wind neemt af. Vannacht vallen vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur is 9 tot 12 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. Af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. En dat wordt morgen 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. Volgens Eurocommissaris Šefčovič kan de uitvoer daardoor met meer dan de helft afnemen. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar sterk is gestegen. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt die huizenbezitters ten opzichte van huurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Topsport Amsterdam, de organisatie die topsporters en sporttalenten in Amsterdam ondersteunt, moet op zoek naar een nieuw kantoor na de brand in het Olympisch Stadion. Door de schade is de huidige werkplek bijna een half jaar onbruikbaar. De brand ontstond afgelopen nacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet, dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan nog het weer. Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. De westelijke wind neemt af. Vannacht vallen vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur is 9 tot 12 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. Af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. En dat wordt morgen 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio, het

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat's radio.

Keihard. De beste hits. Das Radio.

Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio.

Wij zijn de Spotify op je radio. Het hele weekend. Non-stop, reclamevrij, hits op een rij. Hits, dat is radio.